In komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden.

en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grenzen over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat de tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
1: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
0: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
2: Dit is een kans voor Pedro Porro, is het 2-0. Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Gouwenstad.
9: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
10: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
11: Een zeer goedemorgen luisteraars. Van harte welkom bij Gast uit de Streek. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Arjan Doelman. Onze gast van vandaag is Goudenaar Jitse Ouweneel van Rockmania, de plaatwinkel aan de markt hier in Gouda, die dit jaar volgens mij 10 jaar bestaat. Jitse, van harte welkom.
12: Dankjewel, goedemorgen.
11: Ja, de tijd vliegt, hè? 10 jaar geleden ben je begonnen volgens mij.
12: Nou, dat kun je wel zeggen.
11: En wanneer is je officiële jubileum? Dat je zegt, nou, dan is echt 10 jaar.
12: Dat is eigenlijk in mei 11 jaar. 10 jaar hebben we al gehad.
11: Oh, 10 jaar heb je al gehad? December. Ja, ja. Kijk dat. Maar het is vooral, je zit nu in je 10e jaar, zeg maar.
12: Ja, officieel wel. Ja. Klopt, ja. Ja.
11: Gaan we straks uitgebreid over praten hoe dat allemaal gebeurd is. Ben jij geboren en getogen Goudenaar?
12: Ik ben geboren in Gouda, maar mijn ouders zijn verhuisd na 1 jaar naar Nieuwekerk. Dus,
11: Nieuwekerk aan Den Ezel.
12: Ja, klopt inderdaad. Daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. En sinds 4 jaar ben ik nu weer terug in Gouda.
11: Oké. Okay. Heb je daar ook de lagere school gedaan?
12: Ja, Nieuwekerk op de lagere school gezeten. En middelbare in Capelle aan de IJssel.
11: Middelbare in Capelle, ja, aan de IJssel. En wat voor opleiding heb je gedaan?
12: Ik heb VMBO techniek heb ik gedaan. Daarvoor ben ik geslaagd. Vond ik niet zo leuk. Daarna ben ik naar het MBO gegaan. En daar heb ik administratie gedaan. En dat heb ik afgerond. Dus dat is nog handig met de zaak ook.
11: Ja, ik snap het. Je kan je eigen boekhouding doen.
12: Groot deel wel, inderdaad. Groot deel wel, ja.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, je hebt altijd wel een accountant nodig aan het eind van de rit.
12: Klopt, ja, dat is zeker waar.
11: Is mijn ervaring ook. Wanneer heb je eigenlijk voor het eerst doorgehad dat muziek iets speciaals voor jou betekende?
12: Dat is eigenlijk gekomen toen mijn opa en oma gingen verhuizen. En die hadden een oude stereo-installatie staan. En ja, dat moest weg of ik mocht het hebben. Dus ik zeg, joh, vind ik wel leuk, dus geef maar aan mij. Dus eigenlijk zo is dat een beetje begonnen. Kreeg ik wat plaatjes mee van Jantje Koopmans en dat soort dingen. Nou, dat is niet per se mijn muziek, maar daarmee is het eigenlijk begonnen.
11: Ja, ja, want hoe oud was je toen je die eerste installatie kreeg?
12: Ik denk dat dat een jaar of 12, 13 was, denk ik. Ja. Met die slinger inderdaad. Ja. Ja.
11: Want het is vaak zo dat mensen op de middelbare school eigenlijk hun muzikale smaak ontwikkelen. Hoe is dat met jou gegaan?
12: Ja, eigenlijk precies hetzelfde. 12, 13, eerste klas. Daarmee is eigenlijk begonnen wat dat betreft. Ja.
11: Ja. En

0: dat gebeurt. En betekent dat je ook meteen een voorkeur had voor een bepaald genre? Of hoe heeft zich dat ontwikkeld voor jou, je muzikale smaak, zeg maar?
1: Alles wat mensen uit mijn kluis eigenlijk draaiden, daar vond ik eigenlijk niks aan. En dan ga je kijken van, joh, wat draaiden mijn ouders vroeger vaak eigenlijk? Nou, dan kwam ik uit bij bijvoorbeeld Kiss, Metallica, maar ook de standaard pop uit de jaren 70, 80. Dus denk aan Phil Collins, Supertramp enzovoort. En daarop ga je dan een beetje kijken, verder ontdekken. En ja, op die manier kom je een beetje.
0: Waren je ouders een beetje in muziek geïnteresseerd? Ik hoorde wel iets over je grootouders.
1: Mijn grootouders eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus, maar mijn vader wel, zeker. Ja. Dus en, daar heb ik veel naar afgekeken, zal ik maar zeggen. Ja,
0: die had wel een bepaalde collectie, zeg maar.
1: Ja, die draaide zelfs toen ook op later, wel in mindere mate. Maar
0: wat draaide hij zoal?
1: Ja, Metallica, Pink Floyd, Phil Floyd, Sting, Supertramp. Eigenlijk alles wat goed is, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dus dat heeft ook wel een beetje bijgedragen aan je muzikale ontwikkeling,
1: zeker.
0: Maar. Is dat ook nog zover gegaan dat je zelf muziekinstrument wilde gaan spelen?
1: Ben ik mee begonnen. Alleen daar moet je echt veel jonger mee beginnen, is mijn ervaring. Dus ik heb basgitaar heb ik een tijdje gespeeld. Maar ik zeg altijd, ik ben een luisteraar, zeg ik altijd. En ik ben geen maker.
0: Oké, nou ja, je kan nog een tussenweg vinden. Daar gaan we heel later in het programma nog over hebben.
1: Oké, ik ben benieuwd.
0: Je kan ook produceren.
1: Ja, dat is ook weer zo.
0: Gaan we het nog over hebben later. Had je nog andere hobby's als jongeling, zullen we zeggen?
1: Ja, gamen vind ik nog steeds erg leuk.
0: Wie niet van jouw generatie?
1: Wie niet, inderdaad, nee. Dat klopt. Ja, of dat alleen is of met vrienden, dat maakt niet zoveel uit. Ook al met vrienden natuurlijk een stuk gezelliger, maar ja, zeker.
0: Ja, en onder vrienden bleek dat je ook online spelletjes speelde.
1: Ja, klopt inderdaad. Ja.
0: En heb je die hobby nog steeds? Want als je daar op die leeftijd aan verslaafd raakt, dan kom je er nooit meer vanaf, volgens mij. Ik heb een zoon van 36 die het ook nog iedere dag doet.
1: Verslaafd vind ik een groot woord. Maar ik doe het wel graag, zeker. Ja, zeker als je het met vrienden doet, is het gewoon hartstikke leuk en gezellig altijd om dat te doen. Veel contact met vrienden. Sommigen die ik ook van daaruit ken. Dus die ken ik al bijna 20 jaar. Daar ga ik nog steeds bijna dagelijks mee om.
0: Ja, en die ken je ook persoonlijk. Niet alleen online.
1: Inmiddels ken ik die ook persoonlijk
0: Want online leer je wel mensen kennen, maar op een andere manier.
1: Klopt,
0: ja. Maar het is wel grappig dat je dus ook via online games nieuwe mensen ontmoet.
1: Is eigenlijk echt heel leuk inderdaad.
0: En ben je ook wel eens naar van die conferenties of die...
1: Nee, dat niet zozeer.
0: Die wedstrijden, of hoe noem je dat?
1: Nee, dat niet. Het is echt gewoon casual, zo wij dat zeggen.
0: Casual. Ja. En heb je er nog wel tijd voor? Want,
1: ik moet er tijd voor maken. Dus avontuurtjes. Hè?
0: Ja, want zelfstandig zijn, zeker in jouw branche, dat is natuurlijk toch vaak 6 of 7 dagen per week op de een of andere manier met je zaak bezig zijn.
1: Ja, heb ik zeker ook gedaan. Alleen, ik heb nu een dochtertje van 2,5 en dan ga je tijd toch wat beter indelen en vooral meer prioriteit stellen aan belangrijke dingen. Dus ik probeer niet meer dan 32 uur in de week te werken. En doorgaans lukt me dat ook.
0: Nou, dat is een zeer nobel streven. Ja. En het is heel, heel bijzonder dat je dat kan realiseren, moet ik zeggen.
1: Ja, dinsdag tot en met zaterdag. Ja. En zondag, maandag eigenlijk altijd vrij. Dus.
0: Maar wanneer is het idee ontstaan dat je zelf een plaatszaak wilde beginnen? Want ja, je zegt, ik ben eigenlijk pas mijn 14e goed met muziek begonnen. En toen heb ik eigenlijk de muziek ben ik gaan ontdekken.
1: Klopt.
0: En je was 18 en toen opende je hier een platenwinkel. Dus wat is er gebeurd in die 4 jaar tijd dat mogelijk maakt?
1: Nee, ik was klaar met mijn opleiding ik. En ik had zoiets van, ik wil eigenlijk een tussenjaar om te gaan kijken wat ik nou echt wil gaan doen. Want ik wist dat ik dat ook niet wilde gaan doen. En ik was altijd wel met die platen bezig. Af en toe dan kocht ik wat op Marktplaats of in de kringloopwinkel. Dan verkocht ik het weer voor een paar euro meer. Nou, dan kon ik weer een nieuw plaatje voor mezelf kopen op die manier. En toen kwam het idee van, joh, ik ga een jaar lang beurzen doen. Dus 18 en 2 dagen na mijn verjaardag KVK en beurzen doen. Ja. En dat heb ik een half jaar gedaan.
0: Heel zwaar werk, weet ik van herinnering.
1: Het is zwaar werk. Ik ben blij dat ik het niet meer elke dag hoef te doen. Want dat allemaal inladen en weer uitladen, dat is echt niet, prettig om dat elke dag te doen. En dan nog niet te spreken over het weer. Dus,
0: buitenbeurzen zeer zeker. Ja,
1: klopt inderdaad.
0: Heb je ook wat meegedaan in hele grote beurzen? Weet je wel?
1: Ja,
0: vroeger had je ze in Utrecht en tegenwoordig zijn ze in Den Bosch.
1: Ja, dus naar Den Bosch inderdaad. Ik heb dat 8 jaar heb ik dat gedaan. Dus 2 maal per jaar. Alleen de laatste 2 jaar heb ik het niet gedaan.
0: Nee, dus moet het combineren met een winkel natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Je begint op vrijdag, moet je alles opbouwen. Ja. En je moet ook de spullen ervoor hebben, dat is ook belangrijk.
0: Maar ga je dan wel eens naartoe voor inkoop?
1: Ik ga nog inkopen.
0: Want was altijd vrijdag voorafgaand aan de speciale avond waar je een kaartje voor kon kopen.
1: Ja,
0: zodat je als handelaar daar kon inkopen.
1: Klopt, ik ga altijd op de vrijdagochtend ga ik inderdaad help ik een bevriende collega van mij even met opbouwen. En dan ga ik een rondje doen en dan ben ik meestal rond 1 uur of 12 ben ik weer
0: Scoor je daar nog wel eens?
1: Ik scoor daar ook nog wel eens, zeker. Ja, niet veel hoor, moet ik zeggen, maar je moet net geluk hebben. Dus dat je ergens bij een juiste kraam komt, dat er interessante spullen spullen voor jou of voor de winkel staan wat dat betreft.
0: Ja, maar, want je koopt ook nog als particulier in, dat je, ja, zeker, je verzamelt, ja, nog steeds.

0: Ik verzamel nog steeds, moet ik wel erbij zeggen, dat het meeste wat ik wil, dat ik dat al heb. Dus na een tijdje dan wordt het moeilijker en moeilijker om wat te vinden. En bij mij is de sport, als iets binnenkomt wat ik nog niet heb, dan neem ik het. Ik ga daar niet zelf voor naar op zoek, zeg maar.
1: Ja, ja. En lukt dat nog een aantal keren per jaar?
0: Een aantal keer inderdaad, ja, ja. Ja.
1: Maar hoe ben jij startcollectie gekomen? Want dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ik kan wel denken, ik ga in LP's handelen, ja. Vinyl. Maar het is natuurlijk een markt waar al heel veel mensen actief zijn. Je noemde net even die platenbeurzen. Buiten klopt. Alle winkels zijn er nu 3 in Gouda die vinyl verkopen.
0: Dat klopt, ja.
1: En er zijn er in heel Nederland, zijn er in alle grote steden inmiddels meerdere zaken die vinyl verkopen.
0: Volgens mij zitten we op een 125 aangesloten Records Today platenzaken. Dus ja. Dat zullen er nog wel een 10 of wat extra zijn.
1: Daarnaast heb je heel veel mensen die ook op beurzen komen. En dan heb je ook nog de zogenaamde beunhazen. Je hebt nog de, dus er is een enorme hoeveelheid mensen die eigenlijk altijd op zoek zijn naar die zeldzame vinylplaten, ja. Die iedereen wil hebben.
0: Nou ja, Jan en Alleman, die hebben nog wat op zolder staan. En wat ik vaak heb, is dat mensen langslopen en die zien het bord met inkoop. En die komen op die manier binnen. En dan ga je het gesprek aan. En dan, dan kom je wel tegen of niet. Er ligt nog verschrikkelijk veel bij mensen. En vaak als ze dan gaan verhuizen, dan is het zoiets van, gaat het voor de 5e keer mee verhuisd worden? Of gaat het uiteindelijk
1: of overlijden?
0: Uit? Dat gebeurt helaas ook, zeker.
1: Je had dus beurzen gedaan. En wanneer was nou het moment dat je zei van, ik ga nu een winkel openen. En waarom kwam je toen in Gouda terecht?
0: Ja, Gouda, mijn geboortestad dus. Dus ik heb eigenlijk al mijn familie hier wonen. En dus had hier eigenlijk niks wat tweedehands deed. En toen ik begon was het voornamelijk tweedehands. Dus ik had ruim 5 maandjes heb ik eigenlijk beurzen gedaan. Dus daarmee heb ik eigenlijk mijn voorraad opgebouwd. Dus her en der inkopen, noem het allemaal op. En toen dan ga je naar de winter toe. En we hadden het net al over beurzen buiten. Maar ik had geen zin om met 0 graden buiten te gaan staan. Dus dan ga je een beetje zoeken naar pandjes. En zo ben ik eigenlijk in de Korte Groenendaal terechtgekomen.
1: Ja, was dat makkelijk om een pand te vinden?
0: Ja, eigenlijk best wel.
1: Er was best wel veel leegstand. Dus in die tijd misschien nog meer dan nu?
0: Dat durf ik niet te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen inderdaad. Maar deze stond echt wel een poosje al leeg wat dat betreft. Dus het was eigenlijk zo gedaan wat dat betreft. Ja,
1: ja en Hoe zag je voorraad er toen uit? Ik herinner me dat die winkel hier kwam. En ik ben ook een keer bij je binnengelopen. Gewoon uit nieuwsgierigheid. En toen dacht ik nog, jij durft. Want op dit tijdstip.
0: Een hele andere tijd. Dat sowieso ook qua vinyl. Alles veel goedkoper. Ook nieuw. Het was toen 95% tweedehands en 5% nieuw. De eerste plaat die ik nieuw had, dat was Adele 25. Die was de week daarvoor uitgekomen. Dat was het enige wat ik had. 20 keer.
1: Twintig
0: keer. Allemaal verkocht. Ja, dat wel. Ja,
1: ja want je moet ook je moet natuurlijk je vaste last opbrengen, maar je moet ook nog een soort inkomen eruit verwerven. Ja. En wanneer had je door dat dat ging lukken? Je zal best ook toch wel een beetje nerveus geweest zijn. Gaat dit experiment lukken?
0: Nerveus wil ik het niet noemen. Dat denk ik dat vooral te maken heeft met mijn leeftijd. Ik was toen 18. Ik woonde thuis. Dus eigenlijk heb je geen vaste lasten wat dat betreft.
1: Dat scheelt.
0: Dus, dan kan je wat pionieren en wat doen. Ik denk op het moment als je mijn leeftijd nu bent en je hebt een gezin, je hebt een huis, dan is het een heel ander verhaal. Want dan heb je inderdaad wel echt vaste lasten. Dus de eerste 2 jaar heb ik eigenlijk praktisch niks verdiend, om het zo te zeggen. Ja, het was zorgverzekering terug en, en wat geld over zeg maar, om nog iets leuks te doen. Dus bijvoorbeeld een biertje te kunnen kopen in de kroeg of wat dan ook. Maar dat was het. Ja. En voor de rest al het geld terug naar de zaak.
1: Ja. En wanneer begon je echt geld te verdienen?
0: Dat is eigenlijk gekomen op het moment dat ik ben verhuisd. Dat ik eigenlijk naar de markt ben gegaan. En toen begon het echt te komen. Dus dat ik wat ging verdienen. En grote oppervlakte. Vlak ook, dus dan kan je ook meer spullen kwijt.
1: Dan gaan we zo mee verder. Je had het er straks over de muziek die het eerste indruk op jou maakte. Dat was Kiss onder andere. Ja. Daar hebben we een nummer van klaar staan.
0: Niet van Dynasty trouwens, maar...
1: nee, niet van Dynasty.
0: Nee, dat niet.
1: Maar het nummer heet Detroit City Rock.

0: Ja, Kiss, Detroit City Rock. Maar ze komen niet uit Detroit, hè?
1: Nee, New York als het goed is.
0: Ja, New York. En we hadden het net over, toen de muziek aan het spelen was, dat een van de leden vorig jaar overleden is.
1: Ja, of twee jaar geleden. De tijd gaat zo snel, maar dat is volgens mij eind vorig jaar geweest.
0: Vorig jaar overleden is. Maar de rest van de band bestaat nog. En is er kans dat ze nog iets gaan opnemen?
1: Nou ja, wat ik laatst las is dat er nieuwe muziek geschreven wordt. Dus of dat waar is of niet, dat gaan we meemaken.
0: Je zou bijna denken dat ze geld nodig hebben.
1: Je zou het haast gaan denken, inderdaad. Ja.
0: Want als je naar je eigen collectie kijkt, je zegt, nou ja, ik heb een soort wants list. Dat is een term die wij in de muziekwereld wel gebruiken, dat van de albums die je nog zoekt.
1: Zeker.
0: En hoe groot is je collectie?
1: Dat gaat om een 700, 800 stuks.
0: Die had ik ook toen ik een jaar of 18 was.
1: Nou, dat is ook voor 18 hoor. Zo vaak niet op 18. Ja,
0: ik wel. Kijk. Maar ik ben op mijn 17e gaan werken. En alles, en alles wat ik binnenhaalde,
1: dat ging naar vinyl.
0: Ging naar vinyl. Maar en dus 800. En wat is dan de hoofdstroming daarin? Als je zegt, nou, als je je vijf favoriete bands moet opnoemen waar je ook het meest van hebt, wat moet ik dan aan denken?
1: Ik ben heel groot fan dus van Kiss, dus daar heb ik eigenlijk alles van. Live werk doe ik niet, want dat is eindeloos. Dan ben je nooit klaar. Nee. Porcupine Tree, Steven Wilson is echt een van mijn all-time favorites.
0: Ja, dat is eigenlijk rock.
1: Klopt inderdaad.
0: Straks gaan we nog even over Steven Wilson helpen. Want die heeft ook volgens mij heel veel albums geremasterd. Hè? Was niet Genesis onder andere en een aantal andere
1: van
0: ook.
1: Van alles en nog wat. Ja, dat is
0: ook heel erg actief in de remaster.
1: Ik vraag
0: business.
1: Me soms af waar die de tijd vandaan heeft. Wat
0: hij doet.
1: Want
0: hij doet nog solo albums. Hè?
1: Dus ja, ook nog inderdaad.
0: Kan zien solo albums, remaster werken, et cetera. Ja. Zeer actieve man, Steven Wilson. Komen we straks op terug. En wie nog meer?
1: Kiston, Porcupine Tree, Steven Wilson, Tool ben ik ook heel groot fan van.
0: Die hadden altijd van die bijzondere hoesjes. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, 3D-brilletje, dat soort dingetjes inderdaad. Klopt. Ja, ik hou ook heel erg van waar ik de laatste tijd veel naar luister bijvoorbeeld ook. Dat is de Beatles weer luister ik op het moment heel erg veel naar. Dus dat heb ik dan eigenlijk van mijn andere opennomen gekregen. Daar heb ik de kist met platen van gekregen van vroeger. En dat is dan denk ik zo ook het tweede nummer wat opkomt. Maar Rubber Soul, dat heb ik heel veel geluisterd. En dat luister ik nog steeds regelmatig.
0: Ja, heel, heel bizar. Hè? Een album uit 1965 zeg ik.
1: Ja, 65, 66. Ja, klopt inderdaad.
0: Een totaal andere generatie.
1: Heel anders.
0: En toch heb ik het indruk dat je de Beatles dagelijks op de radio steeds minder hoort.
1: Ja, en dat merk ik ook wel in de winkel. Yeah. Met verkoop merk ik dat. Je merkt wel dat dat jaren 60 dat langzaam aan het uitfaseren is. Precies. Dat merk je wel. Ja, dat is echt zo. Ja. Heel bijzonder. En dan als laatste nog Pink Floyd.
0: Ook daar ben ik. Piper at the Gates of Dawn was het eerste album wat ik had van Pink Floyd.
1: Kijk. Ja.
0: Ik kom uit die tijd. Hè, vooral ik ben van 1952. Dus
1: ik
0: heb het allemaal meegemaakt. En af en toe dan ben ik op internet aan het zoeken. En dan denk ik, oh ja, die heb ik ook gehad. Hier op, bijvoorbeeld van de Nice. Hoe heet die ook alweer? The Thoughts of Everlist, Def Jack.
1: Oké.
0: Okay. Nice, voorganger van Emerson, Lake & Palmer.
1: Precies. Ja, dat zie je eigenlijk ook nooit.
0: Die zie je nooit meer. Nee, die LP's. Nee, ik heb ze allemaal gehad. Nee.
1: Ja, allemaal weggedaan. Herkenbaar.
0: Je had het net over dat je op een gegeven moment ging verhuizen naar de markt. En wanneer was dat precies?
1: Dat is in juni 2017 is dat geweest. Dus daar ga ik nu de 9 jaar
0: doen. Ja, dus je zit er eigenlijk al een behoorlijke tijd. En toen zei je van, nou, toen ben ik eigenlijk geld gaan verdienen.
1: Ja.
0: Wat ook weer niet vanzelfsprekend is. Want ik neem aan dat het een veel duurder pand was dan de Korte Groenendaal.
1: Zeker. Keer 2,5 van wat het eerst kostte.
0: Ja.
1: Maar dat is de gok die je moet nemen, die je moet wagen. Op het moment als ik daar had gebleven, dan had ik stilstand gehad. Dus dan kan je niet groeien, kan je niet verder, kan je spullen niet kwijt. En dat kon daar wel. En dat is de juiste gokstap geweest wat dat betreft. Ja. Er was vraag naar gehouden.
0: Ja, en had je toen al wel een relatie?
1: Ja, die had ik op het moment dat ik opende, had ik dat ook al. Dus nog steeds met dezelfde. Dus,
0: en die wonen nu samen met een kleine in Gouda.
1: Klopt inderdaad. Na een lange zoektocht hebben we eindelijk wat kunnen kopen.
0: Ja, want wij doen ook een ander programma, Machiavelli. En dan komt het onderwerp, het politieke programma, dan komt het onderwerp wonen zeer vaak aan de orde.
1: Oh, dat geloof ik best inderdaad. Ja, we zijn ook lang op zoek geweest. En ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik kan mijn bedrijf een succes noemen op het moment als ik een huis kan kopen. En dat is gelukt. Het is een appartement, maar goed, dat is net zo goed een huis wat dat betreft.
0: Absoluut.
1: Dus wat dat betreft voor mij succes. Ja.
0: En als je nou terugkijkt, van waar denk je dat jouw succes vandaan komt? Bijvoorbeeld, je moet iets heel erg goed gedaan hebben.
1: Ja, dat vind ik altijd heel erg.
0: En als je daarop terugkijkt, dan denk je van, nou, wat is nou de doorslaggevende factor geweest?
1: Ik vind dat altijd heel erg lastig om te zeggen. En dan zeker over mezelf. Maar wat ik vaak van mensen hoor is de gastvrijheid, de klantvriendelijkheid, de huiselijke sfeer. Ja, en een stukje gunfactor is ook heel belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Op het moment dat je achter die kassa gaat zitten met een chagrijnig gezicht, ja, dan komen ze één keer binnen en de tweede keer niet meer.
0: Ja, dan ben je op een gegeven moment ook cd's gaan verkopen, zag
1: ja,
0: ik.
1: Klopt inderdaad.
0: Maar ik zag ook onlangs weer dat het minder is geworden.
1: Ja.
0: Je had bepaalde bakken staan onder andere bakken.
1: Klopt.
0: En dan moest je op je knieën gaan zitten om die te openen
1: dat,
0: en te zoeken.
1: Dat is ook gebeurd
0: dat
1: inderdaad. Klopt.
0: Maar ja. die is weer verdwenen volgens mij.
1: Ja, nee, ik heb in de Korte Groenendaal zelfs heb ik ook al cd's gehad. En nadat ik naar de markt ben gegaan, heb ik zelfs een best groot gedeelte met cd's gehad. Alleen het liep steeds minder en minder. Dus uiteindelijk zijn daar platenbakken voor terecht gekomen. En dat loopt beter. Je merkt gewoon dat echt op jaarbasis 1-3% is van de totale omzet.
0: Ja,
1: ja.
0: Wat ik verbazingwekkend vind, want als je zoekt op internet op dit moment, en merk ik dat hoeveel er eigenlijk niet meer op cd te krijgen is van hele goede muziek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat die ook tweedehands steeds duurder worden, ook bijna onbetaalbaar
1: gaan
0: worden.
1: Ja, iets wat zeldzaam is, zal altijd zeldzaam blijven, zeg ik altijd. Alleen, ik merkte wel dat er gewoon heel veel aangeboden wordt. Dus heel veel mensen doen cd's weg. Als ik een week lang ga tellen wat ik kan inkopen, kom ik op 10 plus afspraken kom ik uit. Dus ik bedoel maar, dat is echt bizar.
0: Ja, betekent dat je vooral vinyl verkoopt. Nou is een nieuw vinyl ook een bepaalde periode ingeweest. Maar ik heb de indruk dat dat weer lastiger wordt. Omdat die prijzen zo gigantisch gestegen zijn van nieuw vinyl. Dat het bijna niet normaal is.
1: Prijzen zijn zeker gestegen, dat klopt. Dus toen ik begon had je een plaatje voor gemiddeld 20, 25 en echt max 30 euro. En tegenwoordig enkele LP dat begint bij 35. En een dubbele dat start bij 45, zeg ik altijd.
0: Ja, en dan heb je nog het nadeel dat je een relatief kleine zaak bent en dat je dan vaak niet tegen bepaalde prijzen kan inkopen.
1: Dat klopt ook. Dus dat is een stukje snijden in je marge als je wil blijven meedoen en proberen op andere manieren deals te scoren. Dus we hebben het er net over gehad. In Den Bosch bijvoorbeeld, soms kom ik daar nog wel eens dingen tegen. Dus bij een Engelsman bijvoorbeeld, dan heeft hij een bepaald album en een goede prijs, dan neem ik dat ook mee.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want als je kijkt naar de verhouding gebruikt vinyl en nieuw vinyl. Je had het net over de omzet van je cd's die eigenlijk te verwaarlozen is.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En als je naar nieuw vinyl, oud vinyl kijkt, hoe is de verhouding dan?
1: Dat is op het moment 35-30 tweedehands. En de rest dan nieuw op het moment.
0: Dus het is toch nog wel een redelijke markt, die nieuwe LP's.
1: Zeker, is, als ik even moet schatten, want ik heb de cijfers hier niet bij me. Maar dat komt zeker wel op een 70% van omzet uit nieuw vinyl. Dus ja.
0: Ja, als ik naar heel veel van je collega's kijk, dan zie ik dat die ook een webshop hebben.
1: Ja, klopt.
0: Ik koop zelf bijvoorbeeld bij Delft bij Sounds. Mm-hmm. En dat doe ik altijd via hun website. Want het fijne daarvan is, ik kan altijd onmiddellijk zien of ze het in voorraad hebben.
1: Ja.
0: En dan is het vaak binnen 2 dagen geleverd. En dat ik ben zo'n ideaal klant die nooit wel 6 weken wil wachten of iets.
1: Snap ik ook. Ik heb ze gelukkig wel. Dat scheelt.
0: En nooit overwogen een webshop erin?
1: Ik heb een webshop zelfs gehad. Alleen het is te veel werk. Ik doe het helemaal in mijn eentje. En dan kom ik terug op de 32 uur.
0: Dan is het volstrekt onmogelijk.
1: Nee, dan kan ik de 64 van gaan maken.
0: Ja,
1: dat is het ding.
0: Ja.
1: We zijn wel bezig met een webshop. Dan moet het allemaal wat makkelijker gaan. Met een ander systeem. Dan zie je gelijk wat er op voorraad is in de winkel. Maar ook wat er bij de groothandel op voorraad is.
0: Ja.
1: Dus dat moet makkelijker gaan worden. Ja. Maar dat is iets
0: Want als bij de groothandel is, dan hebben we het vaak over één bekende groothandel in Capelle en Wijssel.
1: Exact inderdaad.
0: We noemen geen namen hier.
1: Mag. Het maakt mij niet uit. Iedereen kent het.
0: Het grappige is dat ik 3 vestigingen van die groothandel heb meegemaakt.
1: Oh, serieus?
0: Ja, ze zijn begonnen in Berg van Roderijs, toen naar een locatie in Capelle gegaan en daarna weer naar een andere locatie in Capelle.
1: Oké, dat wist ik niet. Kijk.
0: Dat is wel grappig. Maar ik vond op jouw kaartje, staat een cashgeld voor uw oude LP's en retro games.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, retro games?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Verkoopt die man ook retro games?
1: Ik verkoop ze niet, maar ik koop ze in voor een vriend van mij als dat aangeboden wordt, wat dat betreft. Ja, dus, maar wat ik wel verkoop extra nog, dat zijn Pokémon kaarten. Een stukje uit mijn jeugd, maar ook waar gewoon extreem veel vraag naar is. Dus weer dat gat hier in die stad opvullen met wat niemand anders doet. Dus,
0: dat is een hele goede stap. Want voor de uitzending had het wel even over. Mijn zoon, die inmiddels 36 is, dus gewoon een aantal stukje ouder dan jij, die verzamelde Pokémon kaarten, maar die speelde ook de spellen.
1: Hè?
0: Die ging ook werkelijk naar toernooien toe om daar spellen te spelen. En ik was redelijk fanatiek daarin. En die heeft op enig moment overigens al zijn Pokémon kaarten weer verkocht. Want zo gaat dat ook.
1: Hetzelfde wel met de platen. Ja, hè? Dan met de platen. Doe je het weg.
0: Ja, doe je het weg. Maar onlangs kwam een kleinzoon van mij, die nu nog 16 is, die ook heel graag games speelt. Eigenlijk sinds zijn tweede of derde of vierde. Dat was echt extreem jong. Die kwam ook enthousiast aan mijn opa. Ik ben begonnen met Pokémon kaarten. Dus er is ook weer een nieuwe generatie die blijkbaar dat aan het oppikken is.
1: Ja, dat is bijzonder om te zien. Het is eigenlijk, het simpelste om te beschrijven is eigenlijk iedereen onder de 40, zeg ik altijd. Pokémon wordt dit jaar, is het 30 jaar, zeg maar. Dus 30 jaar bestaat Pokémon. Dus de trading card game, de serie, de spelletjes, noem het allemaal op. En het is hotter dan ooit. Het is bizar. Het is echt bizar.
0: Ja, want het is een enorme marketingmachine die er ook achter zit.
1: Maar over prijzen dan bijvoorbeeld. Nu noemde net een Piper at the Gates of Dawn van Pink Floyd. Als je daar een originele van hebt, zit je toch wel gauw op een 400-500 euro. Een goede staat, zeg maar. Echt een eerste persing. Ja. Is peanuts vergeleken met die Pokémon kaarten.
0: Ja, dat is bizar. Duizenden normaal. Euro's kan dat.
1: Miljoenen maken. Zelfs. Ja, miljoen, ja. Dat is echt niet normaal.
0: Ja, ik herinner me ook dat het museum in Amsterdam een Pokémon kaart
1: klopt inderdaad.
0: Uitgeven, dat de winkel gesloten moest worden omdat de winkel werkelijk bestormd werd en dat mensen elkaar met elkaar op de vuist gingen om een exemplaar te bemachtigen.
1: Er stonden toen al mensen buiten daar te wachten en dan kreeg je eigenlijk gelijk 50 euro als je hem wilde verkopen. Ja. Als ik die mensen was geweest, ik hem vasthouden, want inmiddels levert die 7.500 euro op.
0: Het is ook bijna een investering, zou je kunnen zeggen.
1: Haast wel. Ik ken ook mensen die dit doen inderdaad als investering. Dus hier heb je meer rendement op sowieso dan je crypto. En sowieso je rente op de bank. Veel interessanter investering.
0: En hoe vaak verkoop je nou op dit moment per week Pokémon kaarten?
1: Dat is eigenlijk wel dagelijks. Het is een heel klein stukje in de winkel. Dat heb je zelf ook gezien wat het maar is. Dus het is echt maar een paar vierkante meter wat het uiteindelijk kost.
0: Want je koopt ook nieuwe sets?
1: Ja, ook inderdaad. Ja. Engels helaas op het moment niet. Maar dat komt omdat er gewoon verschrikkelijk weinig beschikbaar is. Dus eigenlijk alles gaat naar de grote jongens toe vanuit de groothandel.
0: Hetzelfde verhaal eigenlijk.
1: Hetzelfde verhaal inderdaad. Daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig. Want ik kreeg het voorheen wel, maar nu niet meer. Dus daar ben ik al anderhalf jaar mee bezig.
0: Dat is eigenlijk heel concurrentievervalsend op deze manier.
1: Ja, is het ook. Want hun zoeken uit wie het krijgt. En ik noem maar wat, de Intratuin, die krijgt wel wat. Intratuin of all places. En ik niet. Dus het is apart. Ja. Ja,
0: nou, dan maar hoop op die tweedehandse markt. Dus als iemand luistert die nu nog een collectie in van die keurige mapjes thuis heeft liggen.
1: Of in een grote doos.
0: Of in een grote doos, dan zijn ze van harte welkom.
1: Zeker, mag altijd langskomen. Ja, zeker.
0: We gaan naar muziek luisteren. We hebben het al genoemd. De Beatles, Norwegian Wood.

0: Ja, Norwegian Wood van de Beatles uit 1965. Toen was jij nog lang niet geboren.
1: Was ik niet eens een idee. En mijn vader misschien net. Maar...
0: Ja, precies. Ja, en ook die LP heb ik gewoon gekocht toen die uitkwam.
1: Super gaaf.
0: Ja. Over muziek gesproken. Wat mij ook opviel. Je had het misschien al een klein beetje toen je op de Korte Groenendaal zat. Maar dat je steeds meer in apparatuur bent gaan handelen ook.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Dat is denk ik een slimme combinatie. Want er waren natuurlijk jongeren die begonnen met vinyl.
1: Zeker.
0: En om vinyl te kunnen afspelen heb je een platenspeler nodig. En in die markt ben je toen ingestapt. Wat was het idee daarachter?
1: Ja, het idee daarachter was dat ik eigenlijk vanaf A tot Z eigenlijk... wilde verkopen. Dus vanaf het vinyl, dus het medium, tot aan uiteindelijk je oren. Dus, en alles wat daartussenin zit. Dus ik ben...
0: Dus wat verkoop je zo al?
1: Ik ben begonnen met Regen Audio. Een heel mooi Engels merk is dat. En daarna is dat uitgebreid eigenlijk met nog verschillende andere merken. Teac, Victrola, noem het allemaal op. De markt daarvoor is een beetje veranderd. Dus een hoop mensen die zeggen van joh, ik wil het lekker compact hebben. En geen speakers, versterkers, noem het allemaal op. Dus dat heb ik nu ook. Dus wat compactere dingetjes. Wel belangrijk daarvoor is dat het je platen niet sloopt. Dus dat is wel mijn, mijn ding, zeg maar, dat ik zoiets heb van ja, het moet wel goed zijn. Anders verkoop ik het niet.
0: Nee,
1: ze moeten achter staan.
0: Ja, je verkoopt platenspelers in het wat goedkopere segment.
1: Ja,
0: zeg
1: zeker.
0: Maar.
1: Ja, begin bij €150 en loopt op tot net zo gek als je het eigenlijk zelf wil maken wat dat betreft.
0: Maar die heb je niet staan.
1: Het duurste wat ik heb staan is, moet ik het goed zeggen, 2800 is het duurste 28. Wat ik op demo heb staan.
0: Er zijn nog duurdere, weet ik. Ik heb die high-end nooit zo heel erg begrepen, moet ik zeggen.
1: Dat, na een tijdje dan hoor je het nog steeds, maar dan moet je ook de rest van de apparatuur hebben, wil je dat kunnen horen. En je moet het ook willen horen. Ja, dat is ook belangrijk.
0: Jij verkoopt dus inderdaad in het populaire prijssector, zeg maar. Zodat iedereen zich eigenlijk vinyl kan veroorloven qua installatie.
1: Klopt.
0: Maar je hebt in die high-end winkels, daar heb je versterkers van €20.000, platenspelers van €20.000, boxen van €30.000. Je kan ze gek niet bedenken of ze hebben het.
1: Dat zijn...
0: En dan vraag ik me wel af, hoor je er voor €80.000 het verschil in apparatuur nog? Of,
1: ik heb ook duurdere installaties afgeleverd. Niet dat soort bedragen. Alleen... wel bijvoorbeeld ook een plaatspeler van 10.000. En tussen 10.000 en 8.000, dat hoor je.
0: Dat hoor je echt.
1: Ja, maar dan is de rest van de installatie, dat klopt daar dan ook mee. Dus dan heb je ook een versterker die niet in het middensegment zit, om het zo te zeggen. Speakers, goede bedrading, enzovoort, enzovoort. Ja, dus dat hoor je zeker.
0: Van die gouden stekkers en zo, dikke draden.
1: Dikke draden, inderdaad. Gouden stekkers, zilver, noem het allemaal op, inderdaad. Zeker.
0: En dat, wat heb je zelf thuis staan?
1: Ik heb op het moment staat mijn plaatspeler staat even in de kast. Maar dat komt door mijn dochtertje die nogal vrij vage handen heeft. Even uit veiligheid. Maar ik heb een Lin plaatspeler heb ik thuis staan. Die heb ik al jaren en jaren heb ik die al. Zelfs voordat ik begon.
0: Die waren ook groot geworden in de streamingdiensten.
1: Klopt. Alleen dat vak zijn ze wel een beetje verloren wat dat betreft. Dat is wat anders geworden inderdaad vandaag de dag. Maar Lin plaatspeler. En ik heb een regenversterker. En kan niet anders natuurlijk. Regenversterker en rega speakers heb ik thuis staan op het moment.
0: Ja. Maar zijn rega speakers zo goed dat ze kunnen concurreren met de bekendere merken?
1: Ik heb ze op demo bij mij gehad en daarna zijn ze eigenlijk bij mij thuis eigenlijk gekomen dat er een nieuw model kwam en ik ben
0: wat is het topmodel van Rega? Gewoon even van mijn informatie.
1: Plaatspeler of speaker bedoel je? Speakers hebben ze niet zo heel veel van, dus deze die ik nu heb, zeg maar, die zijn ook niet meer in productie. Ze hebben nu een heel klein boekenplankje, hebben ze eigenlijk alleen nog, dus er zal binnenkort nog wat extra's waarschijnlijk aangekomen, want ze hadden er 3 en ze hebben er nu 1, dus er moet nog wat gaan komen, maar speakers is niet hun sterkste, zeg maar. Maar plaatspelers zeker wel. Doe je research, zeg ik ook altijd als mensen komen kijken. En dan zeggen ze nooit van gehoord. Ik zeg, dat snap ik. Ga maar zoeken online. En morgen sta je voor de winkel om te halen.
0: Ja, heeft gewoon ook goede recensies gekregen.
1: Ja, dat is fantastisch. Ja, dat maakt niet uit.
0: En inderdaad voor een heel betaalbare prijs. Want een complete installatie, wat moet je dan denken?
1: Het ligt eraan wat je wil uitgeven natuurlijk. Maar dat kan als goedkoop als 500. Je kan ook 10.000 uitgeven. Dat is natuurlijk net wat je wil.
0: Ja. Want het is duidelijk dat jij die duurdere dingen wel, componenten wel kan leveren.
1: Ja.
0: Maar
1: dus zeker,
0: je niet allemaal hebt staan.
1: Nee, ik heb niet alles staan. Ik kan wel een groot deel laten horen. En als mensen zeggen, joh, ik wil wat thuis horen, dan is eigenlijk vaak wel wat te regelen met de importeur wat dat betreft. Dus dat gebeurt helaas niet elke maand. Nee. Anders had ik zelf ook niet meer in de zaken staan, zeg ik altijd. Maar eens in zoveel tijd gebeurt het zeker. Ja. Ja.
0: Wat mij opviel in een aantal winkels die ik bezocht heb. Ik ben een keer in een winkel in Dordrecht geweest toen ik daar toch toevallig was. Dat ze tweedehands apparatuur verkochten. Heb je dat ooit overwogen? Want er is natuurlijk wel ook een behoorlijke vraag naar hoe zeg je dat, originele apparatuur uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Ik koop, als ik wat tegenkom, dan koop ik het in. Alleen dan kom je weer bij het volgende tijd. Het kost verschrikkelijk veel tijd. Je moet het nakijken. Je moet het garantie moet je meegeven. Dus of je dat nou 3 maanden doet of een half jaar. Het is heel veel werk. In mijn geval voor heel weinig. Dus daarom ben ik er eigenlijk mee gestopt.
0: Want ben je zo handig, los van de tijd, dat je kleine mankementen aan apparatuur zou kunnen...
1: Nee, je zegt het goed. Kleine mankementen, dat lukt mij zeker. Voor de grote, dan breng ik ze altijd naar burgertechnische dienst op de Wethouder Venteweg.
0: Dus nog steeds iemand die ook oude audioapparatuur repareert.
1: Ik zeg wel dat hij op een of andere manier is hij het best bewaarde geheim qua audioreparatie in Gouda. Ik weet ook niet waarom, maar ik krijg natuurlijk de vraag ook veel van mensen. Van joh, repareer je audio? Ik stuur ze allemaal door naar hem.
0: Dus, ja, hartstikke goed. Maar heb je op dit moment ook gebruikte apparatuur staan? Of?
1: Helemaal niks.
0: Helemaal niks.
1: Nee.
0: Want ik ben zelf ook weer een beetje op internet aan het zoeken. Want ik heb 3 installaties thuis staan. En één had een, die had ik over en die had eigenlijk... die hield ermee op een gegeven moment. Dus ben ik toch weer even op de tweedehandsmarkt gaan kijken. En dan zie je toch dat je tegenwoordig nog voor een paar honderd euro toch nog wel goede Marantse versterkers kan vinden.
1: Ja hoor, zeker. Maar dan denk ik wel zonder de blauwe lampjes, gok ik.
0: Ik heb een Sansui. Die heeft van die...
1: Mooi.
0: Van die... Die meters die omhoog gaan.
1: Die potmetertjes
0: in het blauw.
1: Ja, fantastisch.
0: En ik moet zeggen, dat is mijn favoriete installatie. Met oude magnetboxen.
1: Mooi. Ja, zeker. Mooi spul ook inderdaad.
0: Klinkt heel goed. Dat
1: allemaal spul. Echt jaren 70 natuurlijk, wat dat betreft.
0: Ja. Precies. Wat zijn jouw ambities voor de komende periode?
1: Eigenlijk... Hetzelfde doen eigenlijk wat ik nu doe. Dus elke dag met plezier naar mijn werk gaan. En nooit een dag hetzelfde. Dat eigenlijk ook. Ik zou eventueel graag nog een tweede locatie erbij willen. Maar, maar dat zeg ik ook al 10 jaar. Hè? Dus,
0: maar niet in Gouda neem ik aan.
1: Nee, niet in Gouda. Nee.
0: Want dan zit je weer met het probleem dat je met personeel moet gaan werken.
1: Dat inderdaad. In het verleden zei ik Zoetermeer. Inmiddels hebben we een zaak in Zoetermeer. Ik heb ook goed contact met die eigenaresse daarvan. Dus dat gaat hem ook niet worden. Dus dit is echt allemaal lange termijn muziek wat dat betreft. Maar de droom is er, de wens is er. En wanneer, waar en hoe en wat, dat blijft de vraag. Ja.
0: Maar heb je wel een bepaalde actieradius in gedachten? Want het lijkt me voor jou toch onhandig om...
1: Binnen een half uur van hier.
0: In Delfzijlen of in Heerlen een zaak te beginnen?
1: Nee, binnen een half uur vanaf hier. Want dan moet ik het wel makkelijk kunnen aanrijden ook inderdaad. Ja. En helaas kan ik mezelf niet opsplitsen in tweeën. Want anders had ik het, dan had ik het al lang gedaan, zeg ik altijd.
0: Maar... En je vrouw heeft geen ambities in die richting?
1: Nee.
0: Ja, het zou kunnen.
1: Nee, die vindt het leuk, maar niet op die manier leuk.
0: Daar hebben we ook wel eens staan te praten in je winkel nog onlangs. En toen hadden we het even over een platenlabel. Want bij toeval vond ik 2 LP's bij jou in de bak die ik zelf heb uitgegeven.
1: Ja, dat was wel heel erg grappig inderdaad.
0: Toen nog wonend op de Krugelaan in Gouda. En toen zei je van dat zou ik zelf ook nog wel eens een keer willen. Eigen platenlabel.
1: Ja, lijkt me echt heel erg gaaf. Dat weet je dan inderdaad zelf ook omdat je dat natuurlijk gedaan hebt. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen zitten daar natuurlijk aan met het regelen en doen daarvan. En het lijkt me heel erg gaaf. Alleen ten opzichte van wat het bijvoorbeeld 10 jaar geleden was. Toen waren er heel veel dingen nog niet opnieuw uitgebracht. En
0: ja, maar er zijn nog steeds heel veel dingen niet opnieuw uitgebracht of alweer op.
1: Ja, dat klopt ook. Dat is zeker waar. Ik noem een voorbeeld. I'm Used to Dead van Roger Waters. Iedereen wilde dat toen de tijd hebben. En dat kwam er niet en het kwam er niet en het kwam er niet. Origineel, onbetaalbaar. En uiteindelijk hebben ze dat toch uitgegeven in 2016, als ik het goed heb. En dat zijn zulke grote namen. Daar kom je gewoon niet bij.
0: Nee.
1: Dan moet je iemand als echt iemand groot kennen daar bij dat label. En waarschijnlijk op het moment als je dat idee al pitcht, dan denken hun van daar is vraag naar, dus dan gaan we het zelf doen.
0: Maar wat zou je het liefst willen uitbrengen? Heb je het dan over reissues? Want je kan natuurlijk ook nieuwe bands opnemen. Gaan we straks nog even over praten, over een nieuwe band in Gouda. Wat zou je zelfs graag willen doen?
1: Het lijkt me leuk.
0: Als het ooit zover komt.
1: Om dingen te doen eigenlijk uit Nederland. Dus we hadden het laatst ook over Light bijvoorbeeld. Hè? Uit Gouda inderdaad. Die is niet...
0: De band van Adrie Vergeer. Ja, klopt. Die iedereen kent in Gouda.
1: Klopt, ja.
0: En Light was zijn eerste band. Ja. Grappig trouwens dat mijn vrouw heeft nog in koor gezongen. Dat tijdenlang begeleid werd door Light.
1: Okay.
0: En ze wist nog uit haar hoofd alle namen van de leden te noemen.
1: Nou kijk, moet je nagaan. Dat is over jaren inderdaad. Ja, dat is ook wel fantastisch. Ja. Maar bijvoorbeeld een Light, dus eigenlijk Nederlandse muziek en dan in het psychedelic gedeelte, zeg maar. Wat hier één album hebben gemaakt, allemaal eendagsvliegen en heel veel dingen daarvan die zijn onbetaalbaar. En dat lijkt me heel erg leuk om te doen.
0: Nou, had je een heel goed reissue label hier, Pseudoniem.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En die hebben bijvoorbeeld Earth and Fire, Shocking Blue en Finch uitgegeven, zag ik. Maar daar is lang niet alles meer van op LP te krijgen. Nee. Want ik denk van nou, daar ligt een gat in de markt.
1: Sommige dingen daarvan die zijn ook duur geworden inderdaad. Ja. Alleen volgens mij bij Pseudoniem is het zo dat dat allemaal eenmalige contracten waren. Als ik het goed heb. Dus 500 of 1000 of iets in die slinger.
0: Dan denk ik, daar ligt een gat in de markt.
1: Alleen dan denk ik bij mezelf, op het moment dat gat er is, Pseudoniem is daar al mee bezig geweest. Pak het dan opnieuw op.
0: Ja, Pseudoniem bestaat nog wel.
1: Als het goed is, bestaat het nog wel.
0: Maar ik denk dat het een beetje op een laag pitje staat.
1: Paar beurzen geleden in Den Bosch toevallig, zeg maar, daar stond nog een kraam van hun. Dus ik neem aan dat dat de eigenaar was. Ja. En die had nog aardig wat aanbod.
0: Ja,
1: maar,
0: ja want Earth and Fire en Shocking Blue zijn niet allemaal op LP te krijgen.
1: Nee, maar dat zijn ook wel dan wat grotere namen, zeg maar, wat dat betreft. Je hebt bijvoorbeeld een boekje, heb je. En daar staan eigenlijk allemaal albums en artiesten in vanaf midden jaren 60 tot en met eind 80, zeg maar, die hier allemaal dingen hebben uitgebracht. Dus allemaal van die eendagsvliegen. Avalanche, ooit van gehoord?
0: Ja.
1: Ja, nou ja, Moordrecht, dus ook om de hoek hier. Eén album, volgens mij 300 exemplaren, that's it.
0: Ja, maar dan is het moeilijk om te vinden van wie heeft de rechten, waar zijn er nog mastertapes, waar kan je die vinden?
1: Dat dus inderdaad. En op het moment dat je die mastertapes natuurlijk niet hebt, dan moet je hem gaan rippen, om het zo te zeggen natuurlijk. Dus je moet hem ergens van vandaag
0: halen. Want dat is waarschijnlijk weer met Light gebeurd, hè? Want we zagen dat, ik heb gezien dat er een LP niet zo heel lang geleden in Duitsland is uitgebracht en niet zo heel lang geleden een CD in Spanje.
1: Klopt, ja. Dat is altijd semi-legaal, zeg ik altijd. Dus dat is niet waarschijnlijk met overeenstemming sowieso niet van de band. Want wat ik heb begrepen is dat in het geval van Light, die hebben een prijs gewonnen waardoor ze dat album mochten uitbrengen. En eigenlijk hebben ze alle rechten weggegeven aan Barclay toen de tijd. En Barclay valt tegenwoordig onder Universal.
0: Ja, dan moet je een ingang zien te vinden om daar überhaupt aan tafel te kunnen komen.
1: Dat klopt.
0: We gaan even naar een Goudse band luisteren die jij op de een of andere manier gemist hebt. Ik hoorde een keer in een uitzending van Goudenstad de band Zuster Zonnebloem langskomen. Een Goudse band. En die bleek nu al niet meer te bestaan, maar een andere naam te hebben. En ze hebben een nieuw C-Muta, laat ik het goed zeggen, C-Muta. Blijkbaar genoemd naar een drug uit het boek Dune. Dat album van hen heet The Circle Ends Where It All Began. En daarvan dragen we het nummer The Circle.

0: Ja. Prachtig.
1: Ja, Semuda uit Gouda. Gewoon uit Gouda.
0: Ja,
1: en het grappige is, je had het niet in de winkel, hè? Nee, nog steeds niet.
0: Nee, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik het niet ken. Maar je leert elke dag wat bij. Dus nee, zeker. Het klinkt echt heel erg goed. Ja, dus mochten jullie luisteren van de band, je hebt wat liggen, kom langs en kom het verkopen, zou ik zeggen.
1: Ja, ja. Lijkt me een goed plan. De voormalige zuster Zonnebloem, want dat was ook een heel aardig album trouwens. Ik zou het ook eens opzoeken.
0: Ik ga het zeker opzoeken. Ja, erg leuk.
1: Deze Goudse band, die echt van hoog niveau is.
0: Ja, kan je wel zeggen inderdaad, ja.
1: We hadden het even over zelf platen uitbrengen. Want jouw voorkeur gaat natuurlijk uit naar vinyl. En heb je dan ook de gedachte om daar speciale persingen van te maken? En prachtige hoezen en zo?
0: Ja, nou ja, we hebben het net al een klein stukje over Steven Wilson gehad. Ja. Maar dat lijkt mij het mooiste dan om te doen. Dus echt waar vinyl voor bedoeld is, zeg maar. Dus een helemaal analoog. Mooie uitgaves, mooie hoezen. Goed opgenomen, goed geproduceerd en ook goed geperst. Dus en dan volledig analoog. Ja.
1: Ja, en dan heb je het ook over de 120 gram persing en dergelijke, of is dat niet per se nodig?
0: Dat 120 gram verhaal, om het zo te zeggen, dat is eigenlijk maakt dat niet uit. Je kan ze zo dun maken als je wil, als het maar niet breekt, zeg ik altijd. Want qua geluid gaat het niks uitmaken.
1: En waarom doen ze dan of het wel wat uitmaakt?
0: Ja, dan kom je met het consumentenverhaal. Dus als een consument iets vast heeft wat zwaarder weegt, dan voelt dat als meer kwaliteit. En daardoor is die 180 gram eigenlijk gekomen.
1: Nou, dat heb ik dus nooit geweten.
0: Nee, bij deze. Ja, bij niet deze. Veel mensen weten dat. Ja. Maar het maakt uiteindelijk niet uit of het 20 gram is of 180 of 240 gram. Trekt alleen iets minder snel krom in de zon. Dus daar komt het op neer.
1: Nou, we hadden net een Goudse band die het best goed doet. En die brengen dit in eigen beheer uit. Als je, dan denk ik van, daar ligt ook een markt. Hè. Er zijn natuurlijk toch bands die tegenwoordig moeilijk een platenlabel kunnen vinden.
0: Zeker.
1: En best talent hebben.
0: Ja.
1: Als je een nieuwe label start, kan dat natuurlijk ook een markt zijn. Zeker als je zegt van, nou, ik richt me vooral op kwaliteits vinyluitgaven.
0: Ben ik met je eens, zeker. Ja.
1: En, dan kan je met een band studio ingaan en zelf iets opnemen. En wat ook een hele makkelijke manier is, als de band goed genoeg is. Maar dat geldt ook voor oudere bands die bijvoorbeeld niet meer zo heel populair zijn en die nog wel live optreden, is natuurlijk gewoon live opnemen. Hè? Dat is dat heb je binnen 10 minuten geleden bij spreken.
0: In principe wel inderdaad. Ja. Je gooit het daarna door de mix heen, om het zo te zeggen. Ja. En je bent heel ver wat dat betreft.
1: En je sluit het aan op een digitale opnamesituatie of analoog.
0: Of analoog inderdaad, zeker.
1: Dat kan ook nog steeds. En het grappige is dat ik ook natuurlijk in de analoog tijdperk albums heb gemaakt. En in die tijd was 24 sporen, 48 sporen was het summum, zeg maar. Maar
0: klopt.
1: Ik heb ook wel eens 8 sporen op moeten nemen, helemaal in het begin. Want
0: dat was een
1: budget kwestie.
0: Ja, nee, maar dan...
1: En zijn er nog studio's, voor zover jij weet, die vandaag nog volledig analoog opnemen?
0: Ze zullen er ongetwijfeld zijn, want als ik het goed zeg, De Wolf uit Nederland, die neemt volgens mij...
1: De fantastische band uit Limburg.
0: Klopt inderdaad. Ja. Die nemen volgens mij echt 100% analoog nog op. Dus die zijn er wel, maar waar ze zo 1, 2, 3 zitten, dat durf ik niet te zeggen.
1: Nee. En platenperserijen hebben we hebben er lang 2 in Nederland gehad.
0: Ja.
1: Er zit nog steeds 1 in Nederland volgens mij.
0: Ja, we hebben Haarlem hebben we dan nog steeds zitten.
1: Ja, Kroekjes was dat vroeger. Heette dat?
0: Ja, maar, volgens mij ook.
1: Maar dat zal misschien nu niet meer zo heten.
0: Misschien dat het verhuisd is. Vanaf,
1: verhuisd is, ja.
0: Dat denk ik inderdaad. Maar in ieder geval Haarlem. Ja. Dat waren er 30 uit mijn hoofd machines. En volgens mij zijn de laatste 20 of 30 bijgekomen.
1: Ja.
0: Nieuwe.
1: Ja, ja, nieuwe.
0: En dat draait 24/7.
1: Ja. Zo populair is vinyl nog. Want... Ja. Als je nou, we hebben het net over Steven Wilson, die gaan we straks ook draaien. Wat moet ik aan denken tegenwoordig wat voor oplaag vinyl heeft? Want kijk, in mijn tijd, als je een vinyl hit had, ook een LP, werd er minimaal 1 miljoen van verkocht.
0: Ja.
1: En ik heb de indruk dat misschien dat nog wel gebeurt met bijvoorbeeld de Rolling Stones en dat soort bands. Hele grote bands die iets vinyl uitbrengen.
0: Ja.
1: Maar heel veel minder grote namen, en daar valt zelfs Porcupine Tree onder en Steve
0: Zeker.
1: Wilson.
0: Dus niche in principe natuurlijk.
1: Ja, zijn in feite ook een niche-markt.
0: Ja. Het is lastig om exacte aantallen te zeggen, want die kan ik je niet geven. Maar wat ik gehoord heb, is bijvoorbeeld met het laatste album van Adele, 30 was dat, dus ook alweer een paar jaar geleden. Maar dat is het meest geperste album sinds midden jaren 80 op vinyl.
1: Okay.
0: En voor Adele hebben artiesten als Ed Sheeran, noem het allemaal op, moeten wachten. Omdat Adele alle perserijen in beslag had genomen.
1: Zo.
0: Dus dat is echt ongekende aantallen sinds jaren 80. Ik denk persoonlijk, als ik kijk naar bijvoorbeeld Music on Vinyl, dat is best een groot label op Nederlands grond, zeg maar. Dan zijn het er vaak 2000, 2500, 3000, maar soms ook 10.000. Ligt er net aan wat het is.
1: Ja, die orde van grootte.
0: Ja, klopt inderdaad, ja.
1: Steven Wilson, laten we daar eens even over hebben. Porcupine Tree. Ja. Een Britse progrockband. Wanneer is Porcupine Tree begonnen ongeveer?
0: Dat is begin midden jaren 80. Toen is hij begonnen ermee inderdaad. Ja, en dat is eigenlijk uitgegroeid tot wat hij nu is. Ik denk dat hij dat zelf ook nooit
1: had verwacht. Hoeveel albums hebben ze inmiddels uitgebracht?
0: Oh, veel te veel. Dat kan ik je niet vertellen.
1: Zijn die bands die bijna ieder jaar iets uitbrengen?
0: Of op welke manier dan ook. Steven Wilson in ieder geval. Dus de bedenker en de oprichter van Porcupine Tree inderdaad.
1: Ja, maar hij maakt ook solo albums. Ja, is er verschil? Ik ken de muziek wel van Porcupine Tree, maar niet heel erg.
0: Okay.
1: Ik heb de indruk dat ik de muziek van Steven Wilson zelf iets aantrekkelijker vind dan van Porcupine Tree. Dus er zit wel verschillen, denk ik.
0: Ja, kan ik inkomen. Porcupine Tree is doorgaans iets zwaarder, iets depressiever zou je kunnen zeggen. En Steven Wilson zelf trouwens vaak ook, maar het is doorgaans wat rustiger.
1: Ik zou bijna zeggen, wie zit er anno 2026 nog op depressieve muziek te wachten? Want er is genoeg ellende op de wereld.
0: Dat is zeker waar. Ja, ik ga er altijd erg goed op. Dus je kan mij altijd wakker maken voor Steven Wilson, zeg ik altijd. Dat mag heel de dag op en doorgedraaid worden. Dat heerlijk.
1: Ja, en wat voor, we hadden het straks over Genesis. Wat voor andere reissue projecten heeft hij gedaan?
0: Hij heeft echt verschrikkelijk veel gedaan. Dan moet ik even goed denken. Een van zijn laatste dingen, dat is die Purple Made in Japan, is dat geweest. Nou, dat klinkt echt alsof je nu
1: befaamde dubbel LP CD.
0: Klopt inderdaad, ja. En dat klinkt nu gewoon echt alsof je ervoor staat. Okay. Dat is bizar. Die man, alles wat hij aanraakt met die knoppen, het verandert in goud. Ja, het is echt niet normaal.
1: Dus het is echt wel zo dat je nog steeds met analoge tapes van die tijd de muziekkwaliteit naar een hoger niveau kan tillen.
0: Klopt.
1: Dan ooit het geval is geweest.
0: En hij is ook nog bezig geweest met Pink Floyd. Daar komt hij helaas niet tussen bij het studiowerk, maar wel met de live dingen. Dus hij heeft Pompeii heeft hij bijvoorbeeld gedaan. Die is vorig jaar of 2 jaar geleden opnieuw uitgebracht. Nou, dat heb hij gedaan. Die klinkt ook fantastisch. Is echt zo mooi.
1: Ja. Ja. En wat zijn jouw bestsellers van dit jaar tot nog toe?
0: Als je zegt, ik kan je het een beetje vertellen, maar ik weet het niet precies. Maar Fleetwood Mac, Rumors, altijd elk jaar stipt op 1. Dat blijft gewoon verkopen. Het is
1: bizar,
0: maar toch elk jaar weer. Wat heel goed loopt qua nieuwe acts, dat is bijvoorbeeld Olivia Dean. Vind ik zelf ook heel erg leuk.
1: Ken ik niet. Wat soort muziek is dat?
0: Dan moet je een beetje denken aan damespop, noem ik dat altijd. Maar met een randje soul. Ik denk trouwens dat dat ook wel leuke muziek is voor hier op de radio trouwens. Mocht je daar nog zin in hebben, dan pak hem zeker op, Olivia Dean. Eigenlijk alles wat Gen Z is, om het zo te zeggen. Dus gewoon de artiesten van vandaag. Of je het nou hebt over een Bruno Mars of Taylor Swift. Allemaal leuke dingen. En dat verkoopt heel erg goed.
1: Jits, het is tijd om af te sluiten, hoor ik net.
0: Want, zeker.
1: Arjan, jij vast bedankt voor de techniek. We gaan eruit met een nummer van Porcupine Tree. En dat is het nummer Trains. Bedankt dat je hier was.
0: Graag gedaan.
1: En succes met
0: dankjewel.
1: Alles.
0: Dankjewel, komt goed.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
1: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
0: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Dat verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
2: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
0: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt in de regio gelukkig vrij timide. Op de meeste plekken kun je goed doorrijden. Op de A4 een uitzondering vanuit Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft en Den Haag-Ypenburg, 5 minuten extra. Ook de A16 staat erbij, richting Rotterdam vanuit Breda. Voor knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten. En tenslotte de N209 vanuit Hazerswoude. File voor Bergse Hoek, 3 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
1: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
0: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
2: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro!
0: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Dat komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is officieel ten einde, maar in de regio staat er nog wel file. Op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Bleiswijk en Nooddorp 7 kilometer en 30 minuten. 1 rijstrook is er afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog steeds langzamer op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp. 6 kilometer en 25 minuten komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. De afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe. Nostalgische Gouden Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder en klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog. En de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein is je vertraging 5 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door de werkzaamheden op de A20, 15 minuten vertraging. De A16 richting Breda, ook daar is het druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en Rotterdam-Feyenoord. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En dan de A20 Gouda richting Hoek van Holland, want tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein sta je 15 minuten in de file door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg in de regio voor een vakantieperiode. De meeste vertragingen worden veroorzaakt door werkzaamheden. Maar ook op de A4, Den Haag richting Amsterdam, daar staat voor de Schiphol-tunnel een te hoog voertuig en daarom is de tunnel dicht. Op de A4 richting Rotterdam, daar is het raak tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. Je doet er 25 minuten langer over door een ongeluk op de A15... De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Door werkzaamheden 15 minuten extra. En de A20 tot slot richting Hoek van Holland. Want bij knooppunt Terbrechtseplein wordt aan de weg gewerkt. Je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we vanmiddag op de A4 en op de A20. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 10 kilometer file met een kwartier vertraging. A20 richting Gouda tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een kwartier oponthoud. De andere kant op vanuit Gouda tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A16. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakt er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het Koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schultz. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk. Maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Warenschold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer, zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ja, het is weer zover een nieuwe uitzending. Radio Totaal Normaal. We doen het de komende keren een beetje anders. We nemen het van tevoren op. Maar als het goed is, als wij het goed doen, dan merk je daar helemaal niks van. Ik zit vandaag alleen. Ik ben Marcia. En ja, we hebben elke keer weer een ander thema. Elke 2 weken weer een nieuwe uitzending. En om hem in te leiden, ja, wonen. Ja, het is een mensenrecht. Maar toch, in april 2025 is er een zogenoemde ethos-telling gedaan voor dak- en thuisloze mensen. En er werden bijna 30.000 dak- en thuislozen geteld, waarvan 1/3 jonger dan 27 jaar. En Nederland doet hard zijn best om iedereen een kans op een woning te geven, maar soms schiet het systeem tekort. En daarnaast trekt niet iedereen op tijd aan de bel. En het overkomt niet alleen anderen, het kan helaas iedereen overkomen. En daarom is het zo belangrijk om op tijd signalen te herkennen, hulp in te schakelen, zodat iemand die dak- of thuisloos is of dreigt te worden, zo snel mogelijk weer onderdak kan krijgen. En eventueel ook toegang tot de juiste instanties. Ja, wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de knelpunten? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken? Wat kunnen we als maatschappij doen? En ja, hoe is het om dak- of thuisloos te zijn. Dit en meer proberen we uit te zoeken in onze 2 uur durende uitzending. En daarom spreken we Marco van Huis. Hij is straatadvocaat binnen in Kernkracht. Dat is een belangenbehartiger. We spreken Kerry Lammersen over bestaanszekerheid, Movisie. En Jan, co-directeur van Straatconsulaat. Dat is voor dakloze mensen in Den Haag. Als we tijd nog hebben, en ik vermoed van wel, het is wel een druk programma, hebben we nog feiten en cijfers en een gedicht. Dus ga ervoor zitten. Een nieuwe uitzending Totaal Normaal over dak- en thuisloosheid. Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuislozen. En een van de schakels van de dak- en thuislozen ondersteuning is de straatadvocaat. Dat is een onderdeel van Kernkracht. En Kernkracht doet een hele hoop. En dat zijn belangenbehartigers. En de straatadvocaat is de belangenbehartiger voor de dak- en thuislozen van Midden-Holland. En dat doen ze door middel van persoonlijke ondersteuning en collectieve belangenbehartiging. Dus als het goed is, hebben we aan de lijn Marco van Huis van Kernkracht, een straatadvocaat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, bedankt dat je in de uitzending wilde komen.
1: Ja, tuurlijk. Uiteraard.
0: Ja, leuk. Het is allemaal een beetje op last moment gegaan, maar fijn dat u toch wilde komen.
1: Ja, nee, het is toch gelukt.
0: Ja,
1: pas aan meten.
0: Ja, ja, dat is bij ons ook altijd een beetje, hoor. Dus daar komen we vast wel uit.
1: Ja, zeker.
0: Ik ben er wel heel benieuwd. Zou u zichzelf kunnen voorstellen van, ja, wie bent u eigenlijk?
1: Ja, nou, ik ben Marco van Huis, straatadvocaat bij Stichting Kerkkracht. En daar, wat je net zelf al zei, doen we de belangenbehartiger van het dak- en thuislozen.
0: Ja, en wat maakt nou deze doelgroep zo interessant voor u?
1: Ik vind het vooral interessant om met deze doelgroep te werken, omdat het sowieso een uitdaging met zich meebrengt. En iedereen verdient gewoon een dak.
0: Ja.
1: Dat... En ik kom graag voor hun rechten op. Hierin. En daar doe ik ze bij ondersteunen. Met bijvoorbeeld gesprekken bij het gemeentehuis of bij het Leger des Heils. Of kijken waar ze snel iets kort kunnen huren. En dat doe ik graag bij ondersteunen, omdat ik graag wat voor die mensen wil betekenen.
0: Nou, dat lijkt me ook een heel nobel ding om te doen, denk ik. Want u bent dan zelf straatadvocaat. Hoe lang bent u dat al bij Kernkracht?
1: Ik ben het nu zo'n 2 jaar.
0: 2 jaar. En zit daar dan nog iets aan vast? Een studie of een cursus of een opleiding? Of...
1: Nee. Ik heb zelf, voordat ik sowieso bij Kernkracht begon te werken, heb ik de opleiding social werken met ervaringsdeskundigheid gedaan. En dat stukje met ervaringsdeskundigheid erbij, dat gebruik ik nu ook in mijn werk, omdat ik zelf ook ooit dak- en thuisloos ben geweest.
0: Oké.
1: Maar je hebt niet een specifiek opleiding ervoor nodig.
0: Nee, maar goed, een achtergrond met social work en ervaring van dichtbij met deze problematiek is natuurlijk wel heel handig. Heeft het grootste deel van de straatadvocaten dan zelf daar vaak ook wel mee te maken gehad met dakloosheid of thuisloosheid?
1: Ja, ja, ik heb nog een collega die heeft diezelfde ervaring.
0: Ja,
1: en dat is eigenlijk bij Stichting Kernkracht heeft iedereen wel een vorm van ervaring in de GGZ, verslaving of dak- en thuisloosheid.
0: Ja, zou je iets kwijt kunnen over je eigen ervaring met dak- en thuisloos of dak- of thuisloos zijn?
1: Ja, dat kan. Het is wel echt wel heel lang geleden. Ik denk nu 20 tot 23 jaar geleden. Mm-hmm. Ik woonde nog voordat het begon bij mijn moeder thuis. Ik had twee alcoholistische ouders. Mm-hmm. Ze waren gescheiden. En toen ging het helemaal niet meer goed met mijn moeder. Verkeerde mannen over de vloer. En verkeerde types waar ik en mijn broertje gewoon niks aan hadden. En daar had ik steeds ruzie mee. Mm-hmm. Omdat ik het niet mee eens was hoe ze dus mijn moeder behandelde. Toen waar mijn moeder ging weer verhuizen. Want ik ben ook zo'n 30, 35 keer in mijn leven verhuisd.
0: Wauw.
1: Weet je wat? Ja, dat is echt too much.
0: Maar hoe dan zoveel?
1: Mijn moeder kon nooit stilzitten. En die door haar alcoholisme maakte ze ook overal problemen. Ah. Dus dan was het meer van een vluchten naar een andere plek in Nederland. Zelfs Canada. Als kind hop je maar mee. Want wat moet je anders?
0: Ja, dus echt de stabiliteit van huis uit was u niet heel bekend, als ik dat zo hoor.
1: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
0: Zowel niet als misschien een emotionele ondersteuning, als in daadwerkelijk woonplek eigenlijk.
1: Nee, ik heb nooit wat op kunnen bouwen. Nooit een stabiele plek, nooit het gevoel van missen kunnen leren, weet je wel. Echt om iets geven, ja, die kans had ik nooit. Dus stabiliteit was er ook nooit, waardoor er ook nooit ergens iemand dacht, nou, misschien moet ze zorgen in dit gezin. Omdat ze altijd wel echt anders heen ging. En zonder een dossier, want vroeger nam je een papierdossier mee van huis, of wat dan ook. Dus overal begon het weer opnieuw.
0: Ja, ik vind het wel heel bijzonder dat je zegt van ja, ik heb eigenlijk nooit iets kunnen missen. Nooit ergens om kunnen geven. Ik vind dat wel een soort, ja, dat is wel een beladen opmerking. Ook wel ergens heel mooi, maar eigenlijk echt heel, heel, heel verdrietig ook.
1: Ja, ik heb er ook echt wel een heel tijd heb ik ermee gezeten. Mm-hmm. Weet je, ik kan nu nog steeds niet veel missen. Ik kan nog steeds niet goed vrienden maken, omdat ik weet niet zo goed hoe het moet. En ik mis mijn vrouw met twee kinderen, die mis ik. Maar voor de rest mis ik nooit iets of iemand.
0: Ja, dus het heeft zoveel impact gehad dat het eigenlijk levenslang ook wel meegaat met u.
1: Ja, in mijn geval wel. Maar ik heb er vrede mee gesloten, want het is zo. Mm-hmm. En laat ik het gewoon niet zorgen dat mijn gezin wel gewoon stabiliteit en veiligheid kent. Ja. En wel gewoon iets kan opbouwen.
0: Ja, want u bent dan na al dat verhuizen met de moeilijke situatie met uw gescheiden ouders en uw moeder die u eigenlijk overal en ergens heen meenam. Hoe ben u dan uiteindelijk op straat dan beland?
1: Ja, ze gingen verhuizen. Ik dacht, nou weet je wat, ik ga dit niet meer doen. Ik heb hier geen zin meer in. Doe het maar lekker alleen. Mm-hmm. Toen ben ik op een soort studentenkamertje terechtgekomen in de binnenstad van Horen in Noord-Holland. Maar niet wetend hoe ik eigenlijk voor mezelf moet zorgen. En hoe ik rekeningen moet betalen. Mm-hmm. Dus ja, mijn geld ging al gauw op aan feestjes en leuke dingen doen en lekker eten. Niet in mijn achterhoofd wetend, ja, ik moet ook nog straks wel de huur betalen of zo.
0: Ja, ja.
1: En dat is een tijdje doorgegaan. Dat ik, ja, nu heb ik geen geld meer. Ben ik in de drugswereld terechtgekomen. Om maar snel geld te komen. Nog ging het helemaal fout. Want ja, dan zit je in een hele verkeerde wereld. Mm-hmm. Toen ging ik ook zelf drugs gebruiken. En toen heeft de huisbaas heeft me eruit gezet.
0: Ja. Wauw, dus dat ging heel snel, heel fout eigenlijk. Toen bent u eruit gezet. Hoe oud was u toen?
1: Hoe oud was ik toen? Ik denk

0: kon ook niet altijd. En ze deden het liever ook niet. En ook omdat ik, ja, ze wisten van mijn drugsgebruik. En ook andere mensen, verkeerde mensen met wie ik omging. Dus ja, dat kon ook maar een enkele keer.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat dat zo'n half jaar heeft geduurd.
1: Ja. Yeah.
0: Toen heb ik toch maar mijn moeder weer gebeld. Die woonde toen in Ede, woonde ze toen.
1: Ja. Yeah.
0: En toen ben ik daar maar weer terechtgekomen. Ja, ik had een dak boven mijn hoofd, maar het voelde nog steeds niet als mijn huis, als mijn thuis. Ik ben wel van de harddrugs afgekomen toen. Dat wel.
1: Bij
0: bloden en dronk. Ja. Bloden en dronk wel gewoon verder.
1: Ja. Nou, dat is in ieder geval één probleem minder, laat ik het dan maar zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Alleen, ze ging toen samenwonen daar, dus daar ben ik bijgekomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar toen bleek dat die vent, ja, hoe moet je dat zeggen, onvrijwillig aan de zat, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Omdat hij dacht, nou, we zijn getrouwd, dus dat mag ik.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik, nou, dat mag helemaal niet. En ik heb een paar keer met hem erover willen praten. Dat ik hem dus, geweld heb gebruikt erbij. Maar ik werd zo boos erom. En hij was zelf ook dronken, altijd. Toen had ik er genoeg van, met hoe dan ook, wat mijn moeder ook gewoon niet juist heb gedaan in mijn jeugd. Het blijft je moeder.
1: Ja.
0: En toen hebben we de politie gebeld. Is hij opgepakt. Ondanks dat ik dus ziek geweld gebruikte, zijn we gevlucht. En zijn we in een hotelletje terechtgekomen, dus weer dakloos. Maar dit keer samen met mijn broertje erbij.
1: Jeetje. Ik kan ook wel, want dit vertelt u natuurlijk zo in 10 minuten. Dit is natuurlijk een verschrikkelijk impactvol. Dit is gewoon gebeurtenis na gebeurtenis. En dat doet ook echt wel wat met je natuurlijk. En,
0: ja, zeker.
1: Die man is uiteindelijk door de politie meegenomen. Jullie zijn uiteindelijk weer in een hotel gekomen. Hoe zijn jullie daar dan weer uitgekomen dan?
0: We zijn particulier gaan huren.
1: Mm-hmm.
0: Omdat je dan snel aan een woning kan komen. Dat is even goed gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Tot ze weer een andere man leren kenden. Oké, nou, daar ging ze weer. Nou, dan weet je wat, ik ben er nog steeds klaar mee. En de broertje gaat ook niet meer mee. Dat heb ik gewoon gezegd, dat gaan we gewoon niet meer doen.
1: Yeah.
0: Die komt bij mij wonen. En ik had nog steeds niet echt veel kennis van rekeningen en dingen regelen daarvoor. Maar toch hebben we een appartementje boven een winkelcomplex kunnen huren in Ede toen. €1000 in de maand. Nou ja, mijn broertje zat op school. En ik kon geen baan vasthouden. Dus ja, dan kan je vast wel bedenken. Ja, dat ging ook niet lang goed natuurlijk.
1: Nee.
0: Dus dat is heel veel schulden aan ontstaan. En weliswaar allemaal op mijn naam. Want ik wou niet dat mijn broertje dat op zijn naam kreeg. En ik probeerde er alles aan te doen dat hij dus zijn school kon afmaken.
1: Mm-hmm.
0: Ben ik daar ook weggegaan. En is mijn broertje dan samen met zijn vriendin ergens anders gaan wonen. Want daar konden we ook niet blijven.
1: Ja.
0: Heel stom misschien, maar heb ik mijn moeder weer gebeld. Het, ja, hey, het is weer zover.
1: Ja.
0: Ik weet niet wat ik moet doen of waar ik terecht kan. Ben ik in Tilburg beland, want daar wonen ze toen weer.
1: Mm-hmm.
0: Nee, niet weer, daar ging ze toen heen. Maar dat was bij het begin al, was het dat houten boel.
1: Ja.
0: Ik was meer buiten op straat aan het slenteren dat ik daar was. Want ik mocht die nieuwe partner van er al helemaal niet. Tot ik erachter kwam dat hij haar de prostitutie indwong. Want dat vond hij wel sexy, zeg maar. Daar kikte hij wel op.
1: Mm-hmm.
0: Toen heb ik hem bijna neergestoken.
1: Jeetje.
0: Ik was zelf ook onder invloed.
1: Ja, maar je zou het toch wat aandoen na alles wat je hebt meegemaakt en wat je hebt gezien wat mannen met je moeder allemaal doen.
0: Ja, ja, dit was echt. Ik zag helemaal zwart voor de ogen. Ik heb een keukenmes gepakt en ik ren op hem af. En het is dat mijn moeder voor me ging staan. Maar die dus ik heb het niet gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft de politie gebeld. En die bleef achter de man staan. Dus die verdedigde mij niet. Dus ik werd meegenomen. En ik heb toen 3 dagen vastgezeten daarvoor.

0: En toen ben ik weer op straat beland. Want ja, daar kon ik niet meer heen.
1: Ja.
0: En toen liep ik daar in Tilburg. Ik kende niemand, ik had niks. Dus daar heb ik een paar dagen rond geslinterd. En toen bedacht ik me ineens, want ooit heeft een moeder van een oude vriend van mij gezegd, met als er wat is en je hebt echt nergens om heen te gaan, dan kan je naar mij toe. Ik had geen nummer.
1: Mm-hmm.
0: Ik had geen geld. Dus dan werd zwarte wij weer terug naar Horen toe. Want daar woonden ze. Die jongen dan, die vriend van me, die verbleef toen bij zijn vader in Hongarije. Dus ik kon zijn kamer gebruiken. Dus sliep ik eigenlijk, was ik een logeer bij haar in huis.
1: Ja, dus eindelijk even een momentje van even rust en even misschien even kunnen landen ook.
0: Ja, soort van. Ik voelde me weliswaar niet fijn en veilig daar in de omgeving. Wat ik al vertelde, ik zat in een drukwereld. Mm-hmm. En ik was in één keer weg. Dus ja, ik moest niet bepaalde mensen tegenkomen daar zo. Maar ja, daar kreeg ik wel, had ze me iemand gebeld die mij kon helpen met schulden. En een woning vinden. Toen heb ik urgentie gehad. En een eigen plekje gekregen.
1: Wauw.
0: En toen was het eindelijk een beetje stabiel.
1: Ja. Nou, wat een verhaal, hé. Ik denk, ik krijg een korte samenvatting, maar dit is zoveel om uit te pakken.
0: Ja, dit is nog steeds een korte samenvatting.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Helaas.
1: Iemands 20 jaar samenvatten in een kwartier is denk ik voor iedereen al lastig. Laat staan met zo'n verhaal. Ja, ik wil natuurlijk ook over hoe je dan van dit stuk uiteindelijk bij kernkracht dan beland bent. Ik had wel begrepen dat u maar 20 minuten heeft, dus we zitten wel een beetje krom met de tijd, denk ik. Ik weet niet hoe ruim die 20 minuten.
0: Als het uitloopt, is het niet erg, hoor.
1: Oh, oké. Ja, want ik wil zoveel weten, maar daar gaan we sowieso niet aankomen. Ik denk dat we ons daar ook maar gewoon bij neer moeten leggen. Maar ik denk dat ook niet meer dan duidelijk is dat dat stuk ervaring en dat stuk opleiding, wat heeft van onschatbare waarde is, ook voor mensen die denken niet begrepen te worden, die in een moeilijke positie zitten. Want ik denk, als ik dit zo hoor, ja, op dat vlak heb je zo'n beetje alles wel meegemaakt, zeg maar.
0: Ik heb de vakjes flink kunnen aanvinken.
1: Ja, en dat is natuurlijk aan de ene kant helemaal niet zo fijn. Maar aan de andere kant, wanneer een ervaring dan toch een expertise wordt, kan je ineens wel wat voor andere mensen gaan betekenen.
0: Ja,
1: dus,
0: daarvoor kunnen wij vanuit ik mijn rol straf als ik had bij kernkracht ook goed naast ze staan.
1: Ja, ja. En daarom is het ook zo fijn dat die ervaringskennis er is binnen kernkracht. Ik zit nu zelf ook bij kernkracht toevallig. Dus vandaar dat ik wel het een en ander van kernkracht zelf weet. Maar want u bent dan uiteindelijk straatadvocaat geworden. Hoeveel tijd zat daartussen? Tussen de schuldherverlening, een eigen plekje vinden en uiteindelijk straatadvocaat worden bij een kernkracht?
0: Nou, moet ik even denken. Ik ben nu zo'n 5 jaar hersteld van
1: mm-hmm.
0: alles.
1: Mm-hmm.
0: Dus dat was in mijn eind 30. En toen ben ik de opleiding gaan volgen. En toen ben ik bij kernkracht terechtgekomen. Dus eigenlijk sinds 5 jaar is het helemaal stabiel. Gaat het helemaal goed en heb ik mijn plek en heb ik een gezin.
1: Jeetje, nou ik wil het even applaudisseren. Ik zit hier in mijn eentje, maar
0: dankjewel.
1: Echt niet. Ja, dat is een verschrikkelijk knap ding om te doen natuurlijk. Verslaving en al helemaal als je vanuit zulke instabiele positie komt natuurlijk. En ik hoef ook eigenlijk niet te vragen van goh, waarom wil je mensen helpen in die positie? Want ik denk dat we dat wel vrij duidelijk hebben. Zo.
0: Ja, toch wel. Ja,
1: ja, hè? Want dan zeg maar als na die 5 jaar herstel uiteindelijk bij kernkracht, nu zitten daar 2 jaar. Want het is een stukje belangenbehartiging en dat houdt dan een stukje persoonlijke deel in. Maar ook het praktische stuk en ook lobbyen en dat soort dingen. Wat is het voornaamste deel waar u zich over buigt? In uw takenpakket? Of doet u ook gewoon alles wat binnenstraatadvocaat valt?
0: Ik buig me nu vooral over de met een dak het thuisloos in contact komen.
1: Ja, echt dat initiële contact leggen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: En hoe...
0: Mijn collega pakt het mee collectief af. Ja. En gaat lobbyen. En binnen de gemeente met de beleidsmedewerkers en zo spreekt zij vooral.
1: Mm-hmm.
0: En dat doet ze dan met de signalen die ik dan horen krijg.
1: Ja, want we hebben het vaker gehad over ongeziene groepen. Ook bijvoorbeeld huiselijk geweld, dat soort dingen. Het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om contact met zo'n doelgroep te leggen, lijkt mij. Hoe pakt u dat aan?
0: Als je ze zo op straat wil aanspreken, dan lukt het eigenlijk gewoon niet echt. Niet.
1: Mm-hmm.
0: Maar het gaat vooral via. Via mensen onderling. Of via het Leger des Heils. Of een andere hulpverlener waar ze dan toevallig lopen. Of via het gemeentehuis zelf komen. Ze zeggen met, hey, bel Kernkracht eens even. Ik kan je hier ondersteunen.
1: Ja.
0: Want het is ook een... Je moet ook blijven netwerken.
1: Ja.
0: En je ketenspartners blijven leren kennen. Zo kan je elkaar helpen. En kunnen ze ook doorverwijzen met, hey, ik heb een nummer van iemand. Die kan jou hier ondersteunen. Bel die eens.
1: Ja, want wat is nou het verschil tussen de hulpverlening die bijvoorbeeld het sociaal team kan bieden van Gouda en Kernkracht?
0: De ondersteuning die wij bieden, zeker als straatadvocaat, is wij zijn gespecialiseerd daarin. Wij kennen de wet en regelgeving en wij kennen de routes. Want we hebben daar regelmatig mee te maken. En dat maakt het dan net wat makkelijker dat je aan de juiste deuren kan kloppen. En de juiste personen kan bellen.
1: Ja, jullie hebben net een wat gespecialiseerder netwerk om door te verwijzen, als ik dat goed begrijp.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, en jullie werken dus ook nauw samen met Leger des Heils en gemeente?
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, want Leger des Heils heeft natuurlijk, hoe noemden we dat ook alweer? Even kijken. Veldwerkers, die zoeken natuurlijk ook die doelgroep op van Leger des Heils.
0: Ja, ja.
1: Jullie doen eigenlijk een beetje hetzelfde, maar jullie bieden dan naast onderdak, jullie bieden natuurlijk geen onderdak, maar wel dan misschien wat meer de praktische ondersteuning daarin.
0: Ja, ja. Zeker als ze nog niet bij het Leger des Heils zitten zelf, de daklozen, dan kunnen wij ze leiden naar de opvang toe. Als ze dan toegang krijgen tot opvang, want dat gebeurt regelmatig dat ze geen toegang krijgen. Onder het mom, je bent er zelfredzaam of je hebt alleen een woonprobleem. Dus eigenlijk als je werk hebt en je bent niet verslaafd en geen schulden, geen zware psychische kwetsbaarheden, dan krijg je geen toegang.
1: Oh, dat wist ik niet. Is dat dan een soort gedwongen regel die ze op moeten leggen omdat gewoon de plekken beperkt zijn?
0: Dat durf ik niet te zeggen waar het uit ontstaan is. Dat proberen ze te verwoorden vanuit de WMO. En dan hebben ze er een woonprobleem van gemaakt. Maar ja, weet je, of te zelfredzaam. Maar hoe zelfredzaam ben je zonder dak?
1: Ja.
0: Dan heb je ook geen adres. En dan moet je maar kijken of je een postadres krijgt. En dan moet je aantonen waar je slaapt. Of waar je niet slaapt.
1: Ja, dus eigenlijk als je problematiek bestaat uit geen woning. Dan val je dus tussen wal en schip. Ik dacht dat dat al genoeg was om aan de bel te trekken en iets te kunnen doen.
0: Helaas niet.
1: Dat is dus niet zo. Ja, dat vind ik wel chockerend. Aan de andere kant heb ik ook verhalen van wat dichterbij gehoord. Echt ervaringsverhalen ook van mensen die dakloos waren en bij het Leger des Heils kwamen. Of ervoor kozen niet bij het Leger des Heils te gaan. Omdat inderdaad heel vaak de mensen bij het Leger des Heils bijvoorbeeld drugsproblematieken hebben. En dat natuurlijk je ook misschien als je geen drugsproblematiek hebt... Ja, in een situatie kan brengen waardoor dat misschien makkelijk, dat er minder afstand tussen dat gedrag gaat komen, zeg maar.
0: Ja, want je bent ook kwetsbaar, dus ben je ook misschien meer invloedbaar daarin.
1: Ja, ik ben er wel heel benieuwd wat hun beweging is om dan te zeggen, we weigeren je om die reden. Ik kan bijna niks anders verzinnen dan dat er gewoon de plekken beperkt zijn.
0: Die zijn het zeker, maar dan staat er wel in de wet dat we ze elders moeten opvangen.
1: Ja, het is wel een mensenrecht om onderdak te hebben. Nou ja, dus jullie zorgen in ieder geval voor de eventuele andere mogelijkheden te bekijken. Als het Leger des Heils dus ernstig genoeg vindt, zeg maar.
0: Nee. Als wij bijvoorbeeld ergens dan inderdaad bij het loket voor dak- en thuislozen zijn geweest. En ze krijgen een afwijzing. Moet je wel hun op hun hart drukken dat je een beschikking wil. Dus een officiële afwijzing wil hebben. Want dat is ook niet vanzelfsprekend meer.
1: Oké, okay. Ja.
0: En dan kan ik bijvoorbeeld schakelen met het Rode Kruis. Die doet nu nog alleen in Den Haag en Rotterdam. Dan voor 10 dagen bijvoorbeeld maximaal een hotelletje regelen. Voor diegene. Zodat ik kan kijken, oké, okay, wat zijn de andere opties. En bezwaar maken op die afwijzing. En hopen mogelijk dat ze dan wel opvang krijgen. Of inderdaad in een hotelletje geplaatst worden.
1: Oké, okay. Ja, en dat moet je ook maar net weten. Dan is het dus eigenlijk heel belangrijk dat wanneer iemand naar het loket gaat van Gouda en ze wijzen het af of dergelijke, dat zij natuurlijk ook bekend zijn met wat jullie doen. Want dan vangen jullie dus ook dat stuk op waarin de gemeente en het leger er zelfs eigenlijk tekort schiet. Al dan niet hoogstwaarschijnlijk niet met slechte intenties. Maar ja, je moet iets en als er geen oplossing wordt geboden, je bent al wanhopig, ja, dan weet je het op een gegeven moment ook niet meer, kan ik me voorstellen.
0: Nee, dan ben je gewoon even alle hoop ben je kwijt. Op dat
1: ja,
0: moment.
1: Dus ik ben heel blij dat jullie dan toch dat gat opvullen. Want het was mij al niet helemaal duidelijk. Er zijn natuurlijk zoveel instanties. En ik zie ook door de bomen het bos niet meer. En ik ben het aan het uitzoeken met een computer en alles. Laat staan, als je op straat loopt, misschien wel met ernstige psychische problematieken of drugsverslaving. Dat soort dingen. Ja, dan weet je het ook niet meer. Dan is het wel fijn om iemand te hebben die de netwerken kent en de wegen weet te bewandelen, dat je daar niet alleen voor staat.
0: Inderdaad.
1: Ja, gezien de tijd ga ik wel dit interview nu een beetje afronden. We zouden nog heel lang kunnen praten. Ik ben wel blij dat we u toch even gesproken hebben. En ik ben ook blij dat u uw eigen verhaal heeft gedeeld. Ik denk dat dat voor de compleetheid van het programma ook wel gewoon fijn is om in ieder geval een verhaal van iemand te horen die te maken heeft gehad met dak- of thuisloosheid. Want we spreken natuurlijk allemaal instanties, maar het verhaal van de persoon zelf is soms ook net zo belangrijk. Ja. Dus ik wil in ieder geval bedanken voor de openheid, maar ook de inzet voor deze toch misschien soms wel hele moeilijke doelgroep. En ga vooral zo verder.
0: Ga ik zeker doen. Ik doe het met liefde en passie.
1: Dat geloof ik. Ja, en dat hoor ik ook. In ieder geval heel erg bedankt ervoor.
0: Geen dank.
1: Een hele fijne dag verder.
0: Hetzelfde. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Dit was Marco van Huis van Kernkracht. Hij is straatadvocaat, oftewel belangenbehartiger voor de dak- en thuislozen. Je kan naar kernkracht.nl gaan voor meer informatie.

Ja, welkom terug bij Rijden Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En we proberen altijd ons best te doen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. Is heel moeilijk, is een heel complex ding. En dan is altijd de vraag, is dat lokaal een lokaal probleem, een maatschappelijk probleem of een landelijk probleem? Nou hebben ze er ook een nationaal probleem van gemaakt. Want je hebt het Nationaal Actieplan Dakloosheid. Dat vond ik wel even interessant om bij te melden. In het Nationaal... Oh, trouwens, ik zeg nationaal. Het is niet internationaal, het is nationaal. In het Nationaal Actieplan Dakloosheid is vastgelegd dat gemeenten een aanpak rondom dakloosheid zodanig in moeten richten dat er in 2030 niemand dakloos is. Nou, dat klinkt heel nobel. Ze hebben er wel over nagedacht. Daar zijn een aantal actielijnen. En er is een soort Lissabon-verklaring. En Nederland heeft zich daarin gecommitteerd aan de ambitie dakloosheid. Ze werken aan de volgende doelstellingen. Dat is dan dakloze mensen slapen niet buiten door gebrek aan toegankelijke, veilige en passende opvang. Niemand verblijft langer in een nood- of tussenvoorziening dan strikt noodzakelijk is voor een succesvolle doorstroom naar een duurzame, stabiele huisvestingsoplossing. 3. Niemand wordt ontslagen uit een instelling, gevangenis, ziekenhuis, zorginstelling zonder een aanbod van passende, stabiele huisvesting. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen en niemand wordt uitgezet zonder hulp voor een passende duurzame huisvestigingsoplossing. En niemand wordt gediscrimineerd vanwege zijn dakloosstatus. Klinkt mooi. Ik hoop dat het niet alleen maar een bureaucratisch ding is. Maar ja, je moet ergens beginnen en bureaucratie is daar ook onderdeel van, helaas. Helaas. Het is gewoon nodig. Wat we er dan ook van vinden. Als je wil weten waarom dakloosheid, de voornaamste oorzaken van dakloosheid volgens het leger des hels, is dat het leven duurder is geworden. Er is geen doorstroom door gebrek aan woningen. En er zit een knip tussen jeugdzorg en hulp aan volwassenen. De meest voorkomende problematieken van dak- en thuislozen, dat zijn de volgende dingen. Dan hebben we de algemene groep. En daar staat dan ook bij of het wel of niet toegenomen is. De meest voorkomende problemen die zorgt voor dakloosheid is ernstige psychische problematiek. En soms in combinatie met een laag verstandelijke beperking. Er is meer en zwaardere psychische problematiek in combinatie met een laag verstandelijke beperking. Er is een toename in schulden. De verslavingsproblematiek neemt toe. Te weinig goedkope woningen, want de wachttijd is toegenomen. Relatiebreuk en echtscheiding lijkt hetzelfde gebleven. Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die het niet zelfstandig redden, dat is toegenomen. Strenge eisen, /regels voor urgentie en kostendelersnorm en dergelijke. De regels zijn strenger geworden, dat maakt het nog moeilijker. Huisuitzetting, lichte problematiek. Dat is een toename. Terugkeer uit detentie, ook een toename. En claimend gedrag burgers. Nou, ik heb geen idee wat dat is, maar dat, daar was ook een toename voor. Misschien zegt het de luisteraar iets meer. Als je kijkt dus naar de NJI, heb je dus 30.000 daklozen in 2025 gemeten. Waarvan 14% onder de 18 jaar en 19% tussen de 18 en de 27. Ja, en de telling van de daklozen is anders geworden. Dat is de ETHOS-telling en dat staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. En dat meet net even anders dan daarvoor werd gedaan. Waardoor de cijfers flink zijn toegenomen. Maar dat heeft ook te maken met dat de telling iets completer is. En nog steeds blijft het natuurlijk een hele moeilijke doelgroep om een exact beeld van te hebben. Want vooral de mensen die thuisloos zijn, die op banken slapen, zijn vrij moeilijk te meten.

0: Ja, welkom terug bij De Taal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. Een niet onbelangrijk onderdeel vonden we toch om wel even praktisch te zijn ook. Want waar kan je terecht als je dak- of thuisloos dreigt te worden of bent? Allereerst, het belangrijkste ding om te doen is naar de gemeente. Dat is bij het gemeentehuis en dat is het loket dak- en thuislozen. Dat is maandag tot en met vrijdag van 9 tot 4. Zij helpen met het regelen van de nachtopvang of de 24-uursopvang en helpen met een briefadres aanvragen en eventueel met schulden. Wat ook belangrijk is om te weten, het Leger des Heils uiteraard, waar je misschien ook als eerste aan denkt. Daar kan je ook in eerste instantie naartoe gaan. Denk dan aan de noodopvang, dat is op de IJssellaan, dat heet het Kompas. Daar kunnen ze in eerste instantie je, als je mazzel hebt, want ze zitten wel soms vol, kan je daar eventueel terecht. En daarna zul je alsnog moeten melden bij de gemeente. En als je voor langere opvang gaat, dan moet je nog steeds bij het Leger des Heils zijn. Dan hebben we het over het Domushuis in Haart. Dat is ook van het Leger des Heils. En je kan, als jij een asielzoeker in Nederland bent of vluchteling, kan je naar het COA gaan. Daar helpen ze je ook. Als je niet meteen wil slapen, maar wel hulp of een plek nodig hebt, kan je naar Inloophuis Domino voor laagdrempelige contact. Of wederom het Leger des Heils. Denk ook aan Stichting Kernkracht, want Kernkracht heeft ook een dak- en thuisloze afdeling. En die kan misschien een stuk opvullen waar eventueel het Leger des Heils of de gemeente niks mee kan doen. En ook met een stukje bureaucratie. Want mocht je dan te maken hebben met een afwijzing, als jij aangeeft dat je dak- of thuisloos bent, dan is het belangrijk om een beschikking te krijgen. Mocht je dat nou via Kernkracht regelen, kunnen ze exact vertellen hoe dat allemaal werkt. Als je nog niet zo ver bent, maar echt hulp nodig hebt, voor het preventieve stuk heb je, ja, en ook voor het stuk daarna, maar hopelijk komt het niet zo ver, heb je het Sociaal Team Gouda. Dat is hulp bij schulden, werk en inkomen, wonen, mentale problemen. Dan heb je denk ik al het belangrijkste stuk gehad. Dus hou die dingen aan. Ga als eerste naar de gemeente. En anders kan je naar het Leger des Heils, Kernkracht, Inloophuis, Domino's en Sociaal Team Gouda. En er zullen nog wel meer plekken zijn. Maar begin bij de gemeente. Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouwestad. En we hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. Ja, en Movisie is een kennisinstituut voor aanpak van sociale vraagstukken. Denk aan schulden, eenzaamheid en discriminatie. En ook een van de thema's die behandeld worden door Movisie is dak- en thuisloosheid. Dus niet geheel toevallig hebben wij daarom contact gezocht met onderzoeker en projectleider binnen dit thema. Aan de lijn, als het goed is, Gerry Lammersen, welkom in de uitzending.
1: Ja, dankjewel. Mijn naam is Gerry Lammersen.
0: Oh, Gerry. Ja. Ik heb een R te veel, dat maakt het alweer anders. Oh, Gerry. Nou, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zichzelf kunnen voorstellen voor ons?
1: Ja, nou, ik ben Gerry Lammersen. En zoals je net aankondigde, ik werk bij Movisie. Ik werk daar als onderzoeker, adviseur, CQ-projectleider. En ik hou me bezig met het thema dak- en thuisloosheid.
0: Ja, en waarom mag ik vragen, heeft u gekozen voor dit thema?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik daar langzamerhand in mijn werkzame leven eigenlijk in terecht ben gekomen, moet ik eerlijk zeggen. Het begon ermee dat ik met name trajecten deed rondom jongvolwassenen. En ook de jongvolwassenen die in jeugdzorg verblijven. En wat we zien is, als je kijkt naar de groep dak- en thuisloze jongeren, zien we dat heel veel jongeren dat die afkomstig zijn uit de jeugdzorg. Dus dat we eigenlijk, nou, en doordat ik me bezig hield met dat thema, zeg maar, ben ik ook in contact gekomen met dak- en thuisloze jongeren. En nou, doordat ik met dat thema in aanraking kwam en op dat thema steeds meer projecten heb gedaan, zeg maar, is het een thema geworden waar ik me, nou, steeds meer mee bezig hou.
0: Ah, oké. Dus u bent er eigenlijk ingerold omdat u eigenlijk de doelgroep jong volwassenen had. En daarna jeugdzorg en daarna dakloosheid. Want u zag overlap tussen de jongeren bij de jeugdzorg en dakloosheid.
1: Ja. Dat klopt. En nou, dat heeft ook wel mee te maken met de organisatie waar ik werk. Movisi, Landelijk Kennisinstituut. We houden ons bezig met sociale vraagstukken. En dat betekent dat we ons nou met verschillende vraagstukken bezighouden. Dus dat maakt dat je nou verschillende projecten doet. En op die manier ook nou dat er dan een thema naar voren kan komen waar je gewoon wat langere tijd mee bezighoudt.
0: Ja, en is uw de dak- en thuisloosheid onderzoek en dergelijke, is dat dan voornamelijk gericht op jongeren?
1: Nou, eigenlijk is dat, ik moet zeggen, ik heb met name zelf rondom dak- en thuisloze jongeren dat ik trajecten heb gedaan. Maar het verbreedt zich langzamerhand wel. Dus ook wel de bredere groep waar ik me mee bezig hou.
0: Ja, en u benoemde dus dat veel van de dakloosheid eigenlijk jongeren zijn die in de jeugdzorg zitten of hebben gezeten. Zou u dat uit kunnen leggen wat dan die connectie daartussen is?
1: Ja. Zeker, ja. Nou, je ziet dat jongeren die in jeugdzorg verblijven, dat ze tot hun 18e dan in de jeugdzorgorganisatie verblijven. En dan zodra ze 18 worden, dan verlaten ze de organisatie. En dat betekent ook dat ze dan ook niet meer onder jeugdzorg vallen. En maar dat ze volwassen zijn en dat ze dus onder de volwassenenzorg vallen. En wat je ziet is dat veel jongeren, dan hebben ze in een jeugdzorgorganisatie verbleven en hebben ze daar een tijd gewoond. En nou, tegen die tijd soms ook wel prima vinden om op zichzelf te gaan wonen. Maar het is heel moeilijk om voor jongeren om ook een woonplek te vinden. Hè. Vind maar iets wat betaalbaar is. En vervolgens ook van als jij niet de steun hebt van ouders of van andere mensen om je heen, dan is het vaak ook heel lastig om het financieel te redden, zeg maar. En het gaat niet alleen om financiën, maar ook om andere steun om zelfstandig te kunnen wonen, zeg maar, of zelfstandig te kunnen leven. En je ziet dat best een hele stap is als je zo jong bent. En dat maakt wel dat het wel kwetsbaar kan zijn om die overstap goed te kunnen maken. Wat heel begrijpelijk is.
0: Ja, als ik van u hoor, is er in principe wel bereidwilligheid om op jezelf te gaan vanuit de jeugdzorg. Maar omdat er zo'n gebrek is aan een sociaal netwerk en daarmee ook de steun, zowel financieel als misschien ook het praktische stuk van hoe doe je dingen. Is dat dan een tekort vanuit jeugdzorg? Zorg naar uw idee dat daar dan niet genoeg begeleiding is voor het uitstromen uit de jeugdzorg?
1: Nou, ik denk niet dat het alleen bij jeugdzorg ligt, maar ook eigenlijk is het het hele systeem dat we dat hebben. Want dat is denk ik ook goed om te benadrukken. Van goh, het is niet iets wat bij de jongeren zelf ligt. Hè, wat je zelf als individu, dat je tekort schiet, zeg maar. Maar ik denk dat we hebben dat gewoon niet goed geregeld in Nederland. Je hebt gewoon heel sterk de systemen van god, tot 18 jaar is het jeugdzorg en daarna wordt het volwassenenzorg. En juist die overgang, dat hebben we niet goed geregeld. En je kan zeggen van dat ligt bij jeugdzorg, maar dat ligt niet alleen bij jeugdzorg. Dat ligt ook bij het vervolg. En het ligt er ook aan om te kijken. Het is natuurlijk ook hartstikke jong als je 18 bent, om als je dan nog alles zelf, dan al alles zelf moet regelen, mm-hmm. is natuurlijk ook een hele klus. Dus dat maakt toch dat we dat eigenlijk niet goed georganiseerd hebben. Of dat meer vraagt of meer ondersteuning vraagt dan dat we nu in de systemen geregeld hebben. Dus eigenlijk is dat gewoon ook een systeemfout en is dat ook iets wat we ook al langere tijd weten.
0: Ja.
1: Dat is een taai vraagstuk.
0: Ja, en ik terecht zet u ook de nuance van dat ligt niet alleen aan jeugdzorg, ook aan de begeleiding die je zou kunnen krijgen daarna. Ik denk dat je al een heel eind zou zijn als jeugdzorg misschien een stukje actiever de eventuele vervolgpaden aan kan wijzen. Of doet jeugdzorg dat sowieso al wel? Ik weet niet in hoeverre u daarvan op de hoogte bent.
1: Ja, nou ja, ik weet dat niet van elke jeugdzorgorganisatie. Maar ik weet wel van, dat zie ik wel. Er zijn ook zeker jeugdzorgorganisaties die daar actief mee bezig zijn. Een voorbeeld daarvan is jeugdzorgorganisatie Level. Die zit in Amsterdam. Die zijn daar heel gericht mee bezig. En ook, er is ook recent is er een landelijke richtlijn gekomen. Toekomstgericht werken. En dat is er ook op gericht van, hoe kunnen we jongeren zo goed mogelijk voorbereiden, ook om die stap te kunnen maken. En dat zijn natuurlijk allemaal hartstikke hele belangrijke dingen die gebeuren. Maar dat betekent nog niet dat het op die manier geregeld is. Want het blijft natuurlijk wel een feit dat als je 18 bent, dat het gewoon nog heel jong is. En dat je dan, kijk maar naar jezelf van toen je 18 was. Misschien voor de luisteraars als je nog even terugkijkt. Of als je zelf op dit moment 18 bent of 18 wordt. Dat zijn toch best wel grote stappen. En dat blijft natuurlijk dat dan altijd de steun om je heen van belang is. En dat is natuurlijk goed om daar ook naar te kijken van. En dat doen. Ik weet voorbeelden van jeugdzorgorganisaties die dat doen. Natuurlijk ook organisaties waarin dat nog allemaal veel beter zou kunnen. Om ook te kijken van, maar wie zijn er nou om je heen? Wie zijn er nou belangrijk voor je? En wie kunnen straks ook nu in de toekomst je ook van steun, een steun voor je zijn?
0: Ja, want hoe zou je dat het liefst anders zien? Want inderdaad naar netwerk kijken. Ik begrijp ook inderdaad dat je zou kunnen zeggen, scholen moeten misschien daar iets meer mee doen. Maar je hebt natuurlijk ook kans dat misschien, dat is misschien een invulling van mijn kant, maar dat de kans ook aanwezig is als je bij jeugdzorg zit, dat je misschien al een schooluitvaller bent. Dat zelfs als je er op school geven, dat het dan geen zin heeft. Wiens pakje aan is dat dan? Dat is natuurlijk al ons pakje aan, maar wat zou praktisch daar een oplossing voor kunnen zijn?
1: Ja, heel goed wat je zegt van, wiens pakje aan? Het is van ons allemaal, zeg maar. Ik bedoel, het is niet van één, maar van meerdere. Maar het voorbeeld wat je geeft van school is natuurlijk een belangrijke. En dat is ook, want het zijn ook heel vaak jongeren die wel op school zitten. Heel vaak, dat is ook wel een punt van dat we heel vaak het ook niet weten, maar eigenlijk wel hadden kunnen weten, zeg maar. Want het zijn wel de jongeren waarvan het bekend is van hoe het is thuis of om het gaat. Dus wat dat betreft is school is natuurlijk een belangrijke vindplek ook om te kijken van gaat het goed? Niet alleen school. Ik zit nog heel even weer te denken van binnen jeugdzorg zelf. Is het natuurlijk ook van belang van hoe kan je jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op die stap. Misschien mooi om te noemen van een voorbeeld dat daarin is, waar ook wel gebruik van gemaakt wordt. Dat is een werkwijze, jouw ingebrachte mentor, Jim heet dat. Om ook te kijken met de jongeren van, maar wie zijn er belangrijk om je heen? En zit er iemand tussen waarvan je zegt van, maar die zou ik eigenlijk wel willen vragen of die ook de komende tijd een mentor voor mij zou willen zijn. En dat is natuurlijk helemaal van dat je moet kijken van met jongeren of de jongeren dat ook wil. En of die persoon het ook wil. En of die jongeren dat ook durft te vragen. Mm-hmm. Maar daar zijn wel dingen waar je in kan begeleiden en ook actief met elkaar kan kijken van om dat ook wat aan te zetten bij de jongeren. Want dat is het natuurlijk ook van als je zo jong bent van dan is het heel moeilijk om ook na te denken van hoe ziet mijn toekomst eruit en wie heb ik nodig. In eerste instantie denk je meteen van ik heb helemaal niemand nodig of het lukt allemaal wel. En natuurlijk lukt er ook heel veel dingen, lukken ook allemaal hartstikke goed. Maar bij elk mens hoort dat je dat ook het netwerk heel erg belangrijk is. En daarin zijn wel, dat is ook mooi om te zien, worden wel stappen gemaakt van om ook te kijken van hoe kunnen we daarin jongeren ook ondersteunen? Om ook te kijken naar je netwerk.
0: Ja, want ik denk dat het ook geen ding is om te onderschatten dat de jongeren natuurlijk misschien ook qua mentaliteit misschien anders naar denken. Kijk, wat u al zegt, van ze moeten het willen, ze moeten het durven, ze moeten het belang ervan inzien. Ze hebben misschien nog hele andere dingen aan hun hoofd, dat ze denken, ga mij niet lopen vertellen hoe ik niet €500 bij de boodschappen moet uitgeven, maar 20, weet je wel, of dat ik mijn huur moet betalen. Dat je dat stukje daaruit haalt, dat het gewoon een bespreekbaar onderwerp is en niet per se een gebrek of weet ik veel wat. En dat het ook iets is waar ze over gaan nadenken. nadenken. En het is natuurlijk bekend dat de jeugd een van de moeilijkste doelgroepen is om te bereiken. Ik neem ook aan dat jullie daar dus ook heel veel onderzoek veel onderzoek naar hebben gedaan. Ook naar de volwassenen natuurlijk. Mm-hmm. We hebben het nu alleen nog over de jeugd gehad. Ik denk dat we even tussendoor een korte break maken. Blijf aan de lijn. Dan komen we zo weer bij u terug. Dan gaan we even verder op wat Movisie nou precies kan betekenen en heeft betekend voor de dak- en thuislozen.
1: Ja.
0: Oké, dank u wel.

Ja, dan zitten we weer aan het einde van het eerste uur van Radio Totaal Normaal. Maar schroom niet, in het tweede uur gaan we nog veel meer doen met het thema dak- en thuisloosheid. Dus blijf gewoon vooral luisteren. Dan gaan we in het tweede uur weer verder.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Ja, totaal normaal. We zitten al na te denken over een tweede, een andere intro. Maar deze is ook wel heel moeilijk los te laten hoor. Radio Totaal Normaal, een programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En vandaag hebben we het over maatschappelijke onderwerpen. In het eerste uur, ja, we hebben het trouwens over dak en thuisloosheid. En in het eerste uur spraken we de straatadvocaat. En wij spraken Gary Lammers, een onderzoeker en projectleider. En we hebben verder nog in het tweede uur hebben we nog een interview met iemand uit Den Haag. Jan de Vries, de co-directeur van de Straatconsulaat. Ook winnaar van Appeltje van Oranje 2025. We hebben tips, praktische adviezen en wat informatie en een gedicht in geen specifieke volgorde. Dus ja, blijf vooral luisteren.
1: Late again. When I get home,

0: Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. Ja, programma over stigma's, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En we spreken, hoe moet ik het goed zeggen? Gary Lammers, als het goed is. Ik moet even nog opnieuw gecorrigeerd worden als ik het niet goed heb gezegd. Onderzoeker, projectleider, adviseur van Movisie. We zitten in het tweede deel van het interview. Welkom terug.
1: Ja, dankjewel. Ja. Mijn naam is Geri.
0: Oh ja, Geri. Echt in het Nederlands. Ik maak er de hele tijd het Engels. Oké, okay. Geri. Ik zeg gewoon twee even nu zo even. Zo. U bent dus onderzoeker, adviseur en projectleider. Dan ben ik benieuwd van de onderzoeken die jullie doen binnen in dak- en thuisloosheid. Wat is u nou het meeste opgevallen?
1: Even kijken. Nou, wat me het meest is opgevallen... Ja, het zijn verschillende dingen. Nou, ik zit nog heel even te denken, nog eventjes over de jongeren die dak- en thuisloos zijn. Ja. Daar hadden we het hiervoor over. Hè? Mm-hmm. En wat me daarin heel erg is opgevallen, dat je ziet dat juist ook jongeren die ervaringen hebben, dat ze juist heel goed zijn juist heel veel talenten hebben en goed zijn in hoe ze dat voor elkaar krijgen. Om toch met dak- en thuisloosheid om te gaan. Dat is eerlijk gezegd wel iets wat mij heel erg opviel. Wat ik dan echt weer ontzettend knap vind. Dat ik denk van, oh, hoe is het mogelijk dat het allemaal lukt. Dus dat vind ik wel iets wat mij heel erg is opgevallen. En ja, verder eventjes om aan te sluiten van, goh, wij zijn als Movisie zijn we een kennisinstituut. Dus wij verzamelen met name kennis. En kennis dan ook in de zin dat we zowel praktijkkennis, dat is van professionals uit de praktijk, maar ook bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen, mensen die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid. En ook dat we literatuuronderzoek doen. Dus die drie bronnen maken we gebruik van. En als je nou zegt van, goh, maar wat is nou dingen die opvallen? Bijvoorbeeld een voorbeeld wat we recent hebben gedaan is dat we voor een gemeente in Zuid-Holland, een wat kleinere gemeente, hebben we een onderzoek gedaan en naar dak- en thuisloosheid. En dan hebben we zowel mensen gesproken die zelf ervaring hebben met dak- en thuisloosheid. En we hebben ook professionals gesproken die betrokken zijn op dat onderwerp. En wat we dan zien is op dit moment is natuurlijk dakloosheid is vooral een huisvestingprobleem. We denken heel vaak van, goh, het is een zorgprobleem en er is van alles aan de hand met mensen. En natuurlijk zijn er ook voorbeelden waarin mensen echt vastlopen. Maar we zien ook dat dakloosheid ook echt vooral heel erg een huisvestingprobleem is. En dat je ziet van, goh, dat juist mensen waar eigenlijk die werken, die misschien geen schulden hebben, soms wel, maar soms ook helemaal niet. Maar waar het gewoon heel lastig is voor deze mensen om huisvesting te vinden. En dat daar met name gewoon echt een punt zit. En wat het ook gewoon zo super triest maakt, dat als je dan niet een passende huisvesting kan vinden, betaalbare huisvesting kan vinden, dat maakt dat mensen dan ook dat als dat niet lukt, dat je dan juist achterop kan raken, zeg maar. Dat je dan dat juist moeilijk maakt. Dat het dan van kwaad tot erger komt, zeg maar. Wat natuurlijk ontzettend zonde is.
0: En u benoemt nu dat eigenlijk is het dan de grootste groep huisvestingsprobleem. Hoe verhoudt dat zich dan? Het stukje wat van de mensen die alleen een huisvestingsprobleem hebben versus mensen die ook misschien wat serieuzere mentale problematieken hebben en eventuele drugsproblematieken, dat soort dingen. Hoe verhoudt dat zichzelf dan?
1: Ja, de percentage weet ik niet precies hoe die verhouden. Maar in ieder geval de groep mensen die geen betaalbare huizen kan vinden, dat is ook een hele grote groep. En daarin vallen dan jongeren, maar ook mensen die bijvoorbeeld gaan scheiden. Dat kunnen alleenstaande mensen zijn, dat kunnen ook mensen zijn, gezinnen zijn. Dus dat is toch een... En dat is ook wel van als je kijkt naar dak- en thuisloosheid, van, goh, mensen hebben daarvan... vaak een bepaald beeld bij, maar het is juist een heel divers beeld. Er zijn juist heel veel verschillende mensen die met dak- en thuisloosheid te maken kunnen krijgen. Ik noemde al jongeren, ik noemde al van god, het kan dan gaan om economisch daklozen, noemen we dat dan vaak, hè? Mensen die gewoon wel een baan hebben, waar verder gewoon ja, niet echt problemen zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn arbeidsmigranten, dat zodra ze dan hun baan kwijtraken, dat ze dan ook hun huisvesting kwijtraken. Dus dat is eigenlijk best een hele diverse groep.
0: Ja, want dan komen we denk ik ook wel een beetje op de vooroordelen. Want wat zijn nou de misvattingen, ik denk dat we er nu al eigenlijk al een beetje één aangestipt hebben. Welke misvattingen

0: He, dat kun je misschien zien doordat mensen op straat verblijven. Maar we kunnen ook heel veel dak- en thuisloosheid kunnen we niet zien. Dat is helemaal niet aan mensen ook te zien. Want het kunnen ook mensen zijn die er allemaal nog keurig uitzien. Maar waar ondertussen wel speelt dat het mensen zijn die eigenlijk geen eigen thuis hebben.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat het van belang is om in te zien dat dat eigenlijk een heel divers beeld is. En ook een beeld en wat ik ook van belang vind, hè, ook kijkend naar wat we vinden in de onderzoeken en de info die we hebben, de gesprekken die we hebben ook met mensen daarover, van dat het niet van allemaal individuele het schuld is van de individuen, zeg maar dat we het ook heel vaak gewoon niet goed georganiseerd hebben. En dat maakt dat mensen dan vastlopen.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk dat is geen goede zaak.
1: Dus het stukje dat mensen alleen de daklozen die ze zien denken dat de daklozen zijn die er zijn. Een deel is onzichtbaar. En het is vaak ook een kwestie van omstandigheden dat mensen daarin belanden. Heel vaak zullen mensen misschien inderdaad een vinger wijzen van goh, je hebt dit of dat verkeerd gedaan of wat dan ook. Als we dan het dan toch hebben over het stukje onzichtbaarheid. We hebben natuurlijk die nieuwe manier van de meting van dak- en thuisloosheid. Dan zeggen ze, het neemt enorm toe. Ook mede door die nieuwe meting, denk ik. Hoe betrouwbaar zijn die metingen überhaupt? En in welke zin is die nieuwe methode, noemen ze de ethos of nee?
0: Ja, de ethosstelling.
1: Ja.
0: Die je bedoelt.
1: Ja, correct. En in hoeverre is dat meer betrouwbaar? En hoe betrouwbaar is dat nu?
0: Ik denk dat dat een hele goede zaak is dat dat gebeurt. Omdat daarin veel breder wordt gekeken naar mensen die dak- of thuisloos zijn. He, dus niet alleen maar de metingen worden gedaan, bijvoorbeeld de mensen die in de opvang verblijven. Maar dat er veel breder wordt gekeken. En ik denk dat dat een hele goede is. En het is het meten, dus meer inzicht krijgen van hoe groot is nu eigenlijk de groep en ook hoe divers is eigenlijk die groep. En dat zal degene van de ethosstelling ook verteld hebben van goh, er wordt natuurlijk ook van sleutelfiguren wordt gebruik gemaakt.
1: We hebben niemand gesproken van de ethosstelling. Ik ben de cijfers gaan opzoeken en toen hadden ze het daarover. Ik dacht, aangezien u waarschijnlijk van de cijfers en de onderzoeken bent, dan weet u daar wel wat meer over.
0: Want
1: in welke zin is die ethosstelling anders? Wat ik begrepen had, was dat het een iets completer beeld gaf. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen?
0: Ja, het geeft een completer beeld omdat je via sleutelfiguren, hè, bijvoorbeeld mensen vanuit wijkteams, vanuit jongerenorganisaties, die kijken ook voor goh, en dan is er één moment waarop gekeken wordt van hé, hoeveel dak- en thuisloze mensen hebben we? En doordat je al die verschillende ingangen hebt, zeg maar, kun je gewoon veel meer ook kijken voor gewoon mensen die op vakantieparken bijvoorbeeld wonen. Kijk, en die hebben dan op dat moment wel een dak boven hun hoofd, maar dat zijn geen... dat is niet het verblijf waar je gewoon permanent kan verblijven. Mensen die bijvoorbeeld in auto's verblijven. Wat misschien niet altijd meteen allemaal zo opvalt, maar wat er wel is.
1: Ja.
0: En doordat je via al die sleutelfiguren, zeg maar, die contacten zo hebben, krijg je veel meer een beeld van goh, maar hoe groot is die groep nu eigenlijk echt?
1: Ja.
0: Dus ook de mensen, dat heb ik misschien nog niet gezegd, de mensen die bijvoorbeeld bij familie of vrienden verblijven, hè, of op een gegeven moment helemaal niet meer bij familie of vrienden, maar van bank naar bank gaan, zeg maar, die hebben niet een eigen thuis. Kijk, en dat zijn niet de mensen die je meteen allemaal ziet. Dat kun je niet aan de mensen meteen allemaal zien.
1: Ja, dat is moeilijk tellen, denk ik.
0: Ja, zeker. Terwijl het natuurlijk wel een probleem is.
1: Ja. Ja, nou, ze hadden hier ook over mensen met een dreigende huisuitzetting binnen 30 dagen na de teldag zonder zicht op vervolghuisvesting. Nou ja, goed, die moet je wel allemaal meenemen. En er zal er alsnog een groot deel, denk ik, over het hoofd gezien worden. Ik ben dan wel benieuwd, want we zitten wel een beetje aan de tijd, maar ik ben dan nog wel benieuwd. Ik doe natuurlijk ook projecten.
0: Mm-hmm.
1: Wat is nou een project die er voor u uitspringt? Dat u zegt, daar ben ik eigenlijk wel onwijs trots op.
0: Ja, Nou, ik even het voorbeeld wat ik al noemde van dat we in een gemeente dan.

0: nader onderzoek hebben gedaan. Wat ik dan heel mooi vind, is van dat we, nou binnenkort hebben we ook een bijeenkomst in de gemeente, dus dan hebben we ook een uitwisseling tussen de organisaties die allemaal betrokken zijn geweest bij het onderzoek. Nou, de mensen die we hebben gesproken. Dus ik denk, nou dat vind ik wel heel mooi, van goh, dan blijft het ook niet bij een onderzoek, maar gaan we ook met elkaar verder kijken, van goh, maar wat heeft dit nu op, wat zien we nu met elkaar? En waar liggen nu mogelijkheden voor verbeteringen bij ons lokaal, zeg maar. Dus dat vind ik heel mooi. Van, nou, dat je daarin ook verder kijkt. Van het onderzoek doen, het inzicht maken met elkaar. Maar met elkaar ook vervolgens kijken van, hé, maar waar zien we nou dan mogelijkheden? Ja.
1: En dat is denk ik wel... Ook... Oh, gaat u verder?
0: Ja, nou, daarbij ook van, het is natuurlijk een taai probleem, hè. Ik bedoel, als het gaat om de huisvestingsproblematiek, hè, gelukkig is dat, staat het hoog op de agenda. Maar we hebben dat nog steeds niet, het blijft nog best ingewikkeld om daar ook schot in te krijgen. Ik vind het positieve wel, met elkaar wel te kijken van, goh, maar waar liggen wel kansen? Wat kunnen we wel doen? En wat kunnen we op de korte termijn doen? En wat is van belang om nu in te zetten voor de langere termijn?
1: Ja, nou, ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om naast het onderzoek daar natuurlijk acties aan te doen. Is het ook heel fijn als instanties ook naar jullie willen luisteren natuurlijk.
0: Ja, dus nou ja, en het is, ik zie het niet als willen luisteren van wat het is ophalen wat we zien met elkaar. Hè? Uh-huh. En dat vind ik ook, hoor. Ik bedoel, dat is ook niet van, goh, dat alleen wij dat signaleren. Uh-huh. Er zijn mensen die daarbij betrokken zijn, zijn er zich daar ook hartstikke bewust van.
1: Ja.
0: Maar bewust van zijn, dan is het ook met elkaar vervolgens kijken van, hé, hey, maar waar kunnen we dan stapjes maken?
1: Ja, nou, mooi hoe dat nuanceert. is er nog een laatste ding wat u zegt van, nou, dit hebben we echt nog even gemist?
0: Even kijken. Nou, dat het een belangrijk thema is. We willen het misschien niet horen, maar wat nog groter is dan dat we denken. Vaak denken, ja. Eerlijk gezegd. Ja.
1: Ja. Ja, en daarom geven we natuurlijk ook aandacht eraan. En zodat het ongeziene toch een klein beetje aandacht krijgt. En hopelijk ook in praktische zin wat uitvoerbaarheid. Maar en ik wil u dan in ieder geval bedanken voor uw tijd.
0: Ja, en, gedaan.
1: Ja, en ga vooral zo door.
0: Ja, dank. Nou, eens gelijks. Ja. Een goede uitzending verder.
1: Ja, dank u wel. Dan ga ik u straks afsluiten met met uw naam wel goed zeggen. Dan ga ik weer proberen.
0: Nee, helemaal goed.
1: Hele fijne dag met verder. Dan. Doeg.
0: Zelfde dag.
1: Dag. Dit was Geri Lammersen, onderzoeker, projectleider van dak- en thuisloosheid, afdeling van Movisie. Kan naar movisie.nl, daar vind je alles over wat Movisie doet. En nog veel meer dan het dak- en thuisloos stuk zelf. Dus het is een interessante plek om wat informatie in te winnen.

Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En ik heb de vrijheid genomen om een gedicht te schrijven. En dit is geïnspireerd op een ervaringsverhaal van iemand die heel dicht bij mij staat. Ik heb ook toestemming gekregen om dit te vertellen. Een moeilijke start. Een al niet zo rijk gezin. Met ouders met verslavingsproblemen en onrust volgend. Zoveel drama, zo weinig ondersteuning en je zit er middenin. Dan maar weg van deze plek. Maar jeugdzorg was meer dan te gek. Bij vrienden op de bank of een kraakpand. Nooit rust, dan maar aan de drugs en drank. Liever op straat dan terug naar huis. Uiteindelijk naar het leger des hels. Maar met veel verslaafden ook niet pluis. Van vrouw naar vrouw voor onderdak. Een homoseksual, kan je het wel noemen, voor het gemak. En als je weet waar je moet zijn, loop je nog steeds tegen het systeem aan. Wonen is een mensenrecht, maar soms gebeurt er niks, zelfs al ga je op je kop staan. Vaak onzichtbaar, vaak onbegrepen. Maar gelukkig zijn er wel instanties die willen ondersteunen, zodat je deze fase van je leven kan doorstrepen. Geef de hoop niet op. Vind de juiste wegen en de juiste mensen. En hopelijk kom je er snel weer bovenop.

0: Ja, welkom terug bij Radio Totaal Normaal op Gouwe Stad. We hebben het vandaag over dak- en thuisloosheid. En Nederland telt ongeveer 30.000 daklozen. Waarvan er weliswaar 7.200, nou ongeveer denk ik, geteld zijn in Den Haag. En dat betekent dat de hulpverlening misschien wel extra hard nodig is in Den Haag. En de straatconsulaat springt hierin. Zij zet zich in voor de belangenrechten en welzijn van dakloze of dreigend dakloze mensen. En dit is niet ongezien gebleven, want zij zijn winnaar van het Appeltje van Oranje van 2025. Ik heb ook een hele mooie foto met de koning en koningin op de website staan. En ja, wat zij doen en wat ze allemaal doen en hoe ze het doen en hoe ze het willen bereiken. Dat kan Jan de Vries, co-directeur van de straatconsulaat, ons vast wel vertellen aan de telefoon. Jan de Vries, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Bedankt dat je in de uitzending wil komen.
1: Ja, geen probleem. Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, heel interessant, want ik schrok wel eventjes toen ik hoorde hoeveel daklozen er dan in Den Haag zijn.
1: Ja, dus er is vorig jaar een telling geweest, een ETHOS-telling. Dat is een telling van dakloosheid waarin niet alleen wordt gekeken naar mensen die buiten slapen in een opvang, maar ook naar bankslapers en mensen die illegaal op vakantieparken en dergelijke wonen. En voor de regio Den Haag waren er inderdaad 7.200 mensen geteld. Nu zijn er meer van dat soort tellingen geweest in andere regio's. Ongeveer 40% van Nederland is nu op die manier geteld. En eigenlijk zien we, als we dat allemaal optellen, al veel meer dan die 30.000 die je in de aankondiging gaf. Want dat zijn de officiële CBS-cijfers, maar eigenlijk is dat een zware onderschatting. Dus we verwachten eigenlijk veel meer dan die 30.000 nationaal.
0: Ja, die 30.000, is dat dan gebaseerd op die 40% die nu pas geteld is? Of dit zijn die niet-ethos-tellingen, cijfers?
1: Ja, dit zijn de CBS-schattingen inderdaad. En als we kijken naar wat er in 40% van de regio's in Nederland geteld is, dan is dat al, ik geloof, al 36.000. Dus het zullen er veel meer worden.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook het verschil tussen echt de daklozen en de dak- en thuislozen. Want dat is natuurlijk de ongeziene groep waar mensen van plek naar plek gaan en dergelijke.
1: Ja, dus er is eigenlijk uit die tellingen blijkt ook dat er maar 30% van de mensen die geteld wordt een beetje in dat stereotype beeld zitten, hè, van mensen die buiten slapen of in de opvang. Uh-huh. Dus 70% van de dakloze mensen die geteld worden, die zijn, wat je zegt, terecht, hè, een soort van onzichtbaar, in ieder geval onzichtbaar gemaakt. En die hoppen van bank tot bank, of die zitten illegaal op een vakantiepark, of die zitten noodgedwongen in antikraak, want er is geen enkele andere huisvestingsmogelijkheid. Dus die zitten ook in die permanente onzekerheid.
0: Ja, en die 7200, dat is dan wel met die andere telling. Dus dat schiet er dan misschien nu zo extreem uit, omdat we het vergelijken met de CBS-telling van de dakloosheid, zeg maar. En dit is die combinatie. Op die manier. Ik denk al, ik weet dat Den Haag groot is, maar het is wel heel veel. Is het er wel een kern van waarheid in als je zegt van een bovengemiddeld groot deel in Den Haag is dakloos of thuisloos? Of is dat een onterechte
1: Nee, we zien in veel regio's, in grote steden, dit soort en proportioneel gezien dit soort cijfers wel. Wat in Den Haag wel heel erg opvalt, is het grote aantal jongeren. Dus onder de 27, eigenlijk 40% van de mensen die geteld zijn, is onder de 27. En een kwart is tussen 18 en 27. Dus dat is echt fors. Dat is een fors aantal dakloze jongeren in Den Haag.
0: Dat is bijzonder. Waarom denkt u dat dat is? Is dat dan ook een rare uitschieter dan? Dat er zoveel meer jeugd, is er dan heel veel meer jeugd, dak- of thuisloosheid in Den Haag? Of is dat sowieso al? Ik weet dat het jeugd, dat het al een probleem is, dat er best wel veel jeugd dak- of thuisloos is. Is dat dan nog extra veel in de grote steden? En waarom is dat dan, denkt u?
1: Nou, Het cijfer voor Den Haag valt wel een beetje op. Je zou kunnen zeggen dat er misschien extra veel jongeren zijn geteld en dat dat in andere regio's niet zo is. Maar het is eigenlijk niet zo gek. Het is een trend die we al een tiental jaar zien, dat het aantal jongeren dat dakloos raakt steeds groter wordt. Een deel van die jongeren die komt uit jeugdzorginstellingen. En die, die eenmaal dat ze de jeugdzorg, dat ze de 18 hebben bereikt, dan zouden ze eigenlijk de volwassenenzorg in moeten. Maar dat, dat willen ze dan soms niet. En in ieder geval vanuit de jeugdzorg is hun basis niet op orde. En dan raakt ze op den duur dakloos. Dat zien we, maar we zien ook dat het steeds moeilijker geworden is, met name voor jongeren natuurlijk. En zeker voor jongeren zonder vermogende familieleden bijvoorbeeld, om huisvesting te krijgen. Er is heel weinig passende huisvesting voor jongeren. En er is al helemaal heel weinig betaalbare huisvesting voor jongeren. En Den Haag is daar zeker geen uitzondering op.
0: Ja, ja. Dus, en wat bedoelt u dan de basis niet op orde hebben?
1: Dat betekent dat als jij op je 18e uitstroomt uit de jeugdzorg, dat je niet dat de huisvesting op geen enkele manier geregeld is, vervolgzorg niet geregeld is, financiën niet geregeld zijn. Dus dat gewoon de basis die je nodig hebt als 18-jarige, ook als je niet uit de jeugdzorg komt, dat die er voor hen niet is.
0: Ja, ja, en dat, dat
1: en
0: dit
1: hoort. Dat ze dan losgelaten worden en het zelf moeten zien te rooien.
0: Ja, dit hoorden we toevallig ook in een eerder interview ook al gezegd worden. Dat vanuit de jeugdzorg dan toch een soort gat ontstaat. En dat, daar is niet alleen de jeugdzorg verantwoordelijk voor, dat gaf zij ook aan. Maar dat is zowel een systeemprobleem als ook het stuk wat 18 plus moet opvangen. Dat is natuurlijk al, het is ook allemaal heel complex natuurlijk, want het zijn zoveel verschillende factoren die dit kunnen veroorzaken. En een deel is misschien vast te leggen of aan te wijzen, maar dat is nooit het hele plaatje natuurlijk.
1: Nee.
0: Want het is dan wel bijzonder dat u dat dan zo ziet. En dus heel veel jeugd ook. Even kijken, want jullie doen dan ook belangenbehartiging.
1: Ja.
0: Lobby en beleidsbeïnvloeding. Hebben jullie dan ook, zou je dan zeggen, ik heb echt een concreet moment meegemaakt dat echt wel verschil heeft gemaakt?
1: Sorry, je viel eventjes weg qua vraag.
0: Is er een concreet moment waarop u echt zegt van, hierin hebben we echt verschil gemaakt?
1: Ja, meerdere dingen hoor. Maar ik denk dat het laatste waar we zeker verschil op hebben gemaakt is via onze grote leegstandscampagnes. Twee jaar geleden zijn we begonnen met het aankaarten van de leegstandsproblematiek hier in Den Haag. Dat we met onze achterban van dakloze mensen die zelf aangaven hoe kan het nou dat er geen dat wij jaren in de opvang zitten. Met de mededeling, er is geen huisvesting, terwijl wij dagelijks langs allerlei panden lopen die al jaren leeg staan. Nou, dat vonden we ook verwonderlijk. En toen zijn we campagne gaan voeren. We hebben dat zichtbaar gemaakt. We hebben een award zelfs voor het mooiste leegstaande pand in Den Haag in het leven geroepen. En dat hebben we 2 jaar geleden gedaan. Dat hebben we vorig jaar ook weer gedaan. En daaruit is wel voortgevloeid dat er nu in ieder geval actie gaat worden ondernomen om de leegstand tegen te gaan via een zogenaamde leegstandsverordening. En dat betekent dat panden die leeg staan, eigenaren van panden die leeg staan, die moeten dat melden. Als ze te lang leeg staan, dan kunnen ze boetes krijgen. Er kunnen allerlei eisen worden opgelegd. Bijvoorbeeld dat ze bepaalde huurders dan maar in huis moeten nemen. En we hopen dat dat keihard gehandhaafd gaat worden. Niet alleen voor woningen trouwens, maar ook voor kantoorpanden, bedrijfspanden. Zodat uiteindelijk ook die bedrijfspanden omgebouwd kunnen worden in woningen voor met name voor mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben.
0: Ja, want dan kan je nogal wat mensen kwijt in zo'n bedrijfspand.
1: Ja, dat zijn flinke panden inderdaad. Ja,
0: ja. En ik denk dat je daarmee ook het op een legale manier probeert te doen. Om daarmee ook dat je geen krakers krijgt. Want dan word je niet blij van met je pand. Maar ik begrijp het wel dat soort keuzes worden gemaakt. En jullie proberen het dan eigenlijk op een rechtmatige manier voor elkaar te krijgen. Dat klinkt wel heel goed.
1: Ja, zeker. Op een politieke manier. Ja. En dat gezegd hebben. Hè, wij denken dat het opheffen van het kraakverbod enorm zou helpen ook. Ik denk dat wij daar niet tegen zouden zijn. Maar
0: dat er dan niet zoveel leegstand meer zou zijn, zou je zeggen.
1: Dat het kraken helpt meestal wel om wat meer motivatie te geven.
0: Ja, maar dat kost natuurlijk ook wel weer heel veel geld. natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar de belofte was toen het kraakverbod werd gehanteerd van en dan gaan we ook iets doen aan leegstand.
0: Ja.
1: En het kraakverbod werd wel heel goed gehanteerd, maar het leegstandsverhaal, daar deed men niet zoveel aan. Dus, maar goed, wij proberen via het aanpakken van die leegstand dan in ieder geval ook aantoonbaar te maken.
0: Ja.
1: Dat het niet zo is dat we honderdduizenden woningen erbij hoeven te bouwen en dat we daar jaren op moeten wachten. Maar dat we ook binnen wat er nu is, door bepaalde keuzes te maken en prioriteiten te stellen, dat we wel degelijk ook huisvesting kunnen creëren voor mensen die nu geen dak boven het hoofd hebben. En dat die crisis, die is helemaal niet zo noodzakelijk.
0: Ja, maar het is echt wel mooi dat jullie er echt ook iets in kunnen betekenen. En ik neem aan dat het niet altijd succesvol gaat. Wanneer botst het nou ook echt met de gemeente dan? Naast dan bijvoorbeeld dus die leegstaande panden?
1: Ja, het botst natuurlijk wel regelmatig. In die zin dat wij leggen de vinger wel op de zere plek. We hebben donderdag was de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad. De nieuwe gemeenteraad. En dan stond op de agenda bijvoorbeeld. Dat is dan de herziening van de eigen bijdrage voor de maatschappelijke opvang. In feite stond daar een voorstel op de agenda waarin de wethouder en het college zegt van nou, dakloze mensen die opvang krijgen, die moeten daar een vast bedrag voor gaan betalen. En dat vaste bedrag was best hoog. En wij hebben daar een aantal argumenten tegenin gebracht. Nou, dat botst dan wel heel eventjes, want dat vindt men niet heel erg fijn.
0: Want wat voor vaste bedragen moet je dan aan denken?
1: Als je daar en 3 maaltijden geniet en in de opvang zit, dan is dat uit mijn hoofd zo'n €609 per maand.
0: Oké, wauw. Ja, dat daar schrik ik wel een beetje van. Dan kan je nog buiten de regio voor huren.
1: dat is best veel geld voor mensen die dat per definitie al niet echt hebben. Maar ook omdat we vinden dat een deel van de opvang is, de voorzieningen zijn kwalitatief best goed, maar goed, het is wel allemaal tijdelijk en het is geen huisvesting. En een deel van de opvangvoorziening is ook gewoon, ja, dan zit je gewoon op een kamer met meerdere mensen en dan moet je alles delen en dergelijke. Ja, als je daar ook nog eens een keer hetzelfde bedrag voor moet neerleggen en ook de kwaliteit van de maaltijden is niet altijd even goed. Nou, dat soort, maar wij brengen dat dan in en dan wil dat wel eens vervelend zijn natuurlijk, maar over het algemeen, hoewel wij ook wel tegen dingen aanschoppen, worden we natuurlijk wel gezien en geaccepteerd als een legitieme stem voor en met dakloze mensen.
0: Nou, dat is wel heel fijn, ja.
1: Ja, en er zit gewoon heel veel kennis bij ons in de organisatie. En die willen we juist ook. We proberen ook altijd zo constructief mogelijk te zijn. Dus ook met tegenvoorstellen te komen en goed onderbouwde argumenten.
0: Ja.
1: En dat levert soms wel spanning op, maar het is vaak ook wel weer een basis voor weer constructieve gesprekken.
0: Ja, ik hoor het ook al wel, jullie aanpak. Want als jullie dan bijvoorbeeld hadden over de award mooiste leegstaande pand, dat is dan een soort van met een knipoog, maar ook wel directe kritiek. En ik denk inderdaad, als jij goed dingen kan onderbouwen en je hebt een heel legio aan ervaringsdeskundigen achter je, weet je wel. En het is heel fijn dat ze dan wel je gewoon serieus nemen, want ik denk dat sommige mensen staan helemaal niet stil bij dat stukje belang van dus bijvoorbeeld het dak- en thuislozen. En dan denken ze, oh, ik weet wel een oplossing, laten we gewoon weer. Dan zitten ze ergens in een gouden toren en dan denk je, wacht, dit is niet haalbaar. En dat ze dan toch even gedwongen worden om na te denken door jullie, zeg maar. Dat is denk ik heel erg goed wat dat betreft. Ik denk dat we even een nummertje tussendoor gaan draaien. Blijf even aan de lijn en dan komen we zo bij je terug.
1: Prima.
0: Oké, dank u wel.

0: Ja, je luistert naar Radio Totaal Normaal op Gouwstad. We hebben het vandaag over dak- en thuislozen. En we spreken op dit moment Jan de Vries, co-directeur van de Straatconsulaat. En we hadden het net al over de manier waarop zij belangbehartiging doen. En ook zorgen voor een gehoorde stem ook binnenin de gemeentevergaderingen en dergelijke. Welkom terug, meneer de Vries.
1: Ja, dank u wel.
0: We hadden het net natuurlijk al over jullie belangenbehartiging. Ik ben er wel benieuwd, een beetje algemener. Welke regels of voorwaarden maken het mensen moeilijker om uit dakloosheid te komen?
1: Oh, dat zijn het talloos. ten eerste, een heel, heel groot probleem is als mensen die dakloos raken of dreigen te raken, zich melden bij een loket, en dat is meestal hier het daklozenloket, volgt niet automatisch ondersteuning of hulp. Dan wordt er eerst gekeken of je wel voldoet aan alle criteria. En dan wordt er met name gekeken of je niet te zelfredzaam bent. En heel veel mensen die aankloppen voor hulp, die worden eigenlijk weggestuurd omdat ze te zelfredzaam zouden zijn. En dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. Vaak lukt dat natuurlijk niet. En dan op den duur, dan komen ze wel in een situatie dat ze niet meer zelfredzaam genoeg zijn. En misschien krijgen ze dan wel de ondersteuning en hulp die nodig is.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele groot probleem. Je moet eigenlijk eerst helemaal in de put raken voordat de gemeente je helpt.
0: Dat is ook een beetje zoals de geestelijke gezondheidszorg op dit moment werkt.
1: Ja, nou, er zijn verschillende gebieden waarop het allemaal heel erg knelt. De jeugdzorg zien we dat natuurlijk ook.
0: Ja, want we hoorden dit net ook al in het interview, hoor, dat er inderdaad dat de zelfredzaamheid dan zorgt dat je afgewezen wordt, waardoor je nog verder van huis bent.
1: Ja.
0: Hoe komt dat dat zij dan besluiten dat je te zelfredzaam bent? Is dat dan een praktische afweging voor hun omdat ze maar beperkt hulp kunnen bieden? Of overschatten ze de kansen van iemand?
1: Het is een beetje ingewikkeld omdat zelfredzaamheid niet heel erg gedefinieerd is. Dus het is een beetje een black box. Wat we vermoeden, zien, niet alleen in Den Haag, maar ook in de rest van het land, is dat doordat er zijn steeds meer dakloze mensen, dus steeds meer mensen die zich melden. De opvang is helemaal vol, want niemand stroomt meer uit. Dus dan wordt het ook lastiger om mensen in de opvang te plaatsen. En naarmate dat lastiger is, is de kans dat je zelfredzaam wordt geacht groter. Laat ik het zo zeggen.
0: Heel toevallig,
1: Het wordt allemaal wat strenger.
0: Ja.
1: Maar het is ook heel moeilijk om de vinger er precies achter te krijgen van wat is nou echt de reden dat iemand wel of niet zelfredzaam wordt geacht. Wat we zien is dat doorgaans als je toch een verslavingsproblematiek hebt, een psychische problematiek, de problematiek op één of twee andere leefgebieden, dan is de kans dat je te zelfredzaam bent al wat kleiner.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je, men zegt dan van ja, als je uitsluitend een huisvestingsproblematiek hebt, dan ben je te zelfredzaam en dan moet je het zelf voor zorgen. Maar die hele systematiek die werkt natuurlijk helemaal niet als je dakloosheid ook wil voorkomen of als je erger wil voorkomen. En als op het moment dat iemand wordt afgewezen dan bij het daklozenloket, dan zou er op zijn minst een soort overdracht moeten plaatsvinden naar een loket die hem wel kan helpen.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurt ook niet. En voordat je het weet zit je in een hele lokettenjungle omdat je op verschillende leefgebieden toch vragen hebt.
0: Ja.
1: En de gemeente zo georganiseerd is.
0: Ja, en je gaat daar natuurlijk ook niet voor niks heen. Hebben we dan een lokale Goudse oplossing, of misschien niet helemaal lokaal, daarvoor. Die vertelden ze hetzelfde inderdaad. En ze hadden dan vanuit de kernkracht hadden zij dan de straatadvocaat. En dan kon je daar terecht als je dan dus afgewezen werd. Want dan zeiden ze ook van dan moet je in ieder geval bewijs hebben dat je dus afgewezen bent. En dan kan je misschien soms dan weer een tijdelijke opvang krijgen via het Rode Kruis. En dat was dus al een weerwar voor iemand die begrijpt wat je aan het doen bent.
1: Ja.
0: Laat staan als je daar niet in thuis bent. Hebben jullie ook zoiets op zo'n plek in Den Haag?
1: Dit is heel herkenbaar. Onze vrienden van Kernkracht kracht en wij trekken ook veel samen op nationaal.
0: Ja.
1: Maar wij hebben ook ook 4 mensen hier bij straatconsulaat die eigenlijk niks anders doen dan wat de straatadvocaat doet, zeg maar, in Gouda. En dat is iedereen die maar hier, ja, iedereen is hier welkom om te vragen om ondersteuning. En dat kunnen hele simpele vragen zijn van waar moet ik naartoe tot ik ben afgewezen voor de opvang en volgens mij is dat niet terecht en kun je mij helpen of kun je mij helpen met een uitkering of een briefadres. En ook wij hebben hier het systeem van de Rode Kruis die in het uiterste gevallen nog wel opvang kunnen bieden, maar die ook inmiddels met hun handen in de haren zitten, want die zeggen van ja, dan worden al die mensen naar ons doorverwezen, maar dat kan ook maar tijdelijk. En wij zijn eigenlijk niet de opvang natuurlijk. Ja. Dat is de gemeente. Die
0: en dat,
1: moet dat
0: is uiteindelijk misschien nog wel duurder dan meer opvang bouwen. Of,
1: nou, opvang is sowieso krankzinnig duur.
0: Ja.
1: Dus een plek in de opvang is onwaarschijnlijk duur en helpt ook echt helemaal niet. Dus dat is het interessante aan het systeem wat we hebben gebouwd. Opvang is altijd bedacht als een tijdelijke voorziening, als een kleine overbrugging naar een permanente duurzame oplossing. En dat is altijd huisvesting. Een passend thuis. En dat kan in de vorm van een kamer met een eigen kamercontract zijn of echt een eigen huis waar je zelfstandig kunt wonen met een eigen contract. Dat is de oplossing voor alle dakloze mensen. En we hebben nu een systeem gebouwd van opvang waarvan we weten dat mensen daar niet beter worden. En dat het ook nog eens een keer krankzinnig duur is. En de mensen komen er ook niet meer uit.
0: Ja.
1: Dus dat blijft ons verbazen. Dat daar zoveel in geïnvesteerd wordt. En aan de andere kant op het gebied van wonen, dat het allemaal heel moeilijk en ingewikkeld wordt gemaakt.
0: Nou ja, dan is het fijn dat jullie toch wel een aantal dingen wel bereiken. Want ik denk dat je anders misschien ook een beetje hopeloos wordt. Want je zet je in voor iets wat gewoon een mensenrecht is. En je loopt overal tegenaan. En zelfs met de beste intenties en de wetenschap achter je en alles, weet je dat je alsnog... zoveel frustrerende dingen kan ik me voorstellen. Lijkt me denk ik het lastigste aan wat u ook doet. Gelukkig
1: maar
0: toen...
1: Je moet vooral je successen vieren.
0: Ja.
1: Dat is mijn tip.
0: Ja, nou, dat is, ik denk dat een hele belangrijke en voor iedereen en in alle situaties, maar ik denk voor dit soort frustrerende beroepen, zal ik het noemen, dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Ja, we zitten wel een beetje aan de tijd. De straatconsulaat doen natuurlijk een hele hoop. Je hebt de straatwijzers, straatbakkie, er kan gedoneerd worden, zowel met koffie, taart als met geld, had ik begrepen.
1: Zeker,
0: je hebt een inloopspreekuur. Nou ja, ik hoorde dus al, jullie doen inderdaad dat belangenbehartigingen, lobbyen en een hele hoop goede dingen. Is er nog een laatste ding wat u echt zegt van dit moet echt nog even gezegd worden?
1: Nou, ik ben blij dat je nog even straatbakkie noemde. Dat is onze koffiebar. Daar is iedereen welkom, met en zonder dak. En daar kun je ook koffie en andere dingen doneren voor mensen zonder dak. En het is een heerlijk bakje koffie of een heerlijk bakje thee die je kunt drinken in een interessante omgeving met mooi gezelschap. Dus iedereen is daar welkom. Donaties kan inderdaad via de website. Daar is een aparte pagina voor, dus schroom niet dat ook te doen.
0: Ja, en u kunt
1: de
0: website ook benoemen als u wilt.
1: Ja, dat is straatconsulaat.nl.
0: Nou, dat spreekt voor zichzelf dan. ik wil heel erg bedanken voor uw tijd. En wat u aan het doen bent. En houd hoofd koel. Ik vind dat u er nog rustig onder bent. maar ik denk dat ook
1: is
0: nodig
1: fijn
0: is.
1: Om te horen.
0: Ja. in ieder geval bedankt en een hele fijne dag verder.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Oké,
1: doeg.
0: U kunt dus naar straatconsulaat.nl. Dit was Jan de Vries, de co-directeur voor dakloze mensen in Den Haag. Winnaar van Appeltje van Oranje en ook niet voor niks. Want wat een taak om aan te beginnen. En wat doet u dat ook goed. Ja, dus zijn we alweer aan het einde van de uitzending van Radio Totaal Normaal. Elke 2 weken uitgezonden op Gouwestad. En volgende week wordt het herhaald van... 3 tot 5 normale tijd op de donderdag. En ja, je kan naar radiototaalnormaal.nl voor alles ja, wat je terug wil luisteren eventueel. En nog even een interessant interview wat misschien ook relevant is aan dit thema nog geweest, mocht je het interessant vinden. Op 20 november 2025 hadden we het over mensen met verward gedrag, slechts verwarde personen. En toen spraken we veldwerker van het Leger des Heils, Arnold. Oftewel 20 november 2025 op radiototaalnormaal.nl kan je dat dus terugvinden. Ik wil nog even de redactie, de techniek. Jaap, we zitten hier gezellig met z'n tweetjes vandaag weer. Dankjewel. En ook de gasten en de luisteraar. Tot over 2 weken een nieuwe Radio Totaal Normaal op Rauwestad. En een hele fijne dag verder gewenst. Ik was Marcia.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen, zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer. Vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: In Gouda gebeurt het. Bij Gouden Stad hoor je het.
4: Gouden Stad.
5: Dit is RTV Gouden Stad. Troy de Bruin. Start je nacht in de flow. Dit is Night Flow.
6: Morgen, vrienden, slaat je weer op.
7: Ja, een hele goede avond en leuk dat je er weer bij bent. Ik heb weer heerlijke muziek voor je meegenomen. En ik heb ook nog een speciale gast meegenomen die hier een tijdje niet is geweest.
8: Hallo.
7: Ja, leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Troy de Bruin.
8: Gezellig.
7: Leuk, hè? Oh, ik denk je stelt jezelf
8: ja,
7: even voor.
8: Ja, sorry. Ik zit helemaal weer niet op te letten. Ik ben er zo lang niet geweest.
7: Nou, kom op, snel. Wie ben je?
8: Ik ben Yara.
7: En we zijn er weer met Night Flow.

0: En wat trappen we heerlijk af, zeg. Het is weer woensdagavond. We zijn weer een weekje verder. Wat is het leuk, hè, Jaar?
1: Heel gezellig.
0: Leuk dat je er weer bij bent. Je bent een tijdje weg geweest. Normaal gesproken zit ik hier, mijn naam is Troy de Bruin, elke woensdagavond hier op Radio Gouwestad. En vandaag, na een tijdje afwezigheid, is ook mijn grote vriendin Yara erbij.
1: Hallo.
0: Leuk dat je erbij bent. Heel leuk.
1: Nou, dat klinkt enthousiast.
0: Ja, normaal gesproken vind ik het niet zo erg om hier met z'n tweeën te zijn. Normaal gesproken dan is het hier gewoon een goede temperatuur. Maar aangezien er flinke hitte is en de airconditioning niet gemaakt is hier ook, is het hier vrij warm.
1: Ja.
0: Normaal gesproken heb je daar niet zo heel veel last van, maar nu staan, we hebben zeg maar een soort binnenpleintje hier zo. En nu hebben we we noemen het studiocafé, om het maar even zo te zeggen, waar we altijd de kantine, dat was de juiste benaming. Daar staat nu de deur open en er staat een raampje open naar buiten toe, ergens verder in de gang. Dus in de hoop dat het een klein beetje gaat tochten in de studio, maar dat we er geen last van gaan hebben.
1: Het was best warm.
0: We kwamen hier ook binnen en echt een soort warme, zwoele
1: lucht
0: kwam naar ons toe. Ja. Terwijl het in de gang doet de airco het wel, dus dat is een beetje lullig.
1: Beetje jammer.
0: Ah ja, doen we niks aan. Is het toch een soort locatie buiten uitzending? Vind je niet?
1: Oh ja. Ik mis dan alleen nog even een drankje, mijn zonnebrilletje.
0: Nou,
1: de zon.
0: De zon. Ja, we kunnen eventueel een drankje even halen uit de keuken natuurlijk. Ja. Want er staan hele lekkere pilsenmannetjes te wachten. Ja, die zijn voor de uitzending. Hey ja, leuk dat je er weer bent. Een tijdje geleden.
1: Ja, ik werk tegenwoordig op woensdagavond.
0: Ah, shit man.
1: En dan kom ik thuis en dan denk ik, ja, ga ik nog mee? Of blijf ik nu op de bank zitten? En dan is het vaak toch het laatste.
0: Ja, logisch. Na een lange werkdag heb je ook niet zo heel veel zin om hier nog even leuk te doen. Dat snap ik. Maar goed, leuk dat je er vandaag weer gezellig bij bent.
1: Ja, gezellig.
0: Hey, ik wilde het nog eventjes hebben over die hitte. Weet je wel niet hoe bloedverziekend heet het is vandaag?
1: Het was echt heel warm.
0: Mijn auto gaf namelijk aan 31 graden.
1: Oeh, die van mij ook.
0: Ach man, wat is het heet.
1: Zelfs mijn stuur was warm.
0: Echt?
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Ja, het is echt...
0: Ja, je auto heeft waarschijnlijk te lang in de zon gestaan, niet?
1: Ja.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh, hij was... Oh, dat is ook relaxed. Het volgende nummer was gewoon al gaan spelen zonder dat ik dat wilde. Dat is het laatste wat ik wil. Ik ga hem even terugplaatsen. En dan start ik nu het volgende nummer in. Namelijk Hattenheer. Ik dacht, die is wel toepasselijk bij vandaag. Ja.

0: Bam. Hugo met Jamaican hier op Radio Gouwestad. En wat lekker, hè? Jaartje.
1: Ja.
0: Oh ja, ik wilde jou een leuk verhaal vertellen. Zo, morgen. Ik wilde jou een leuk verhaal vertellen over... wij hebben nu de deur openstaan, aangezien het vrij warm is hier zo. Mm-hmm. De airconditioning doet het eigenlijk alleen in de gang vooraan. We moeten wat deursluizen door, zeg maar, om hier te komen. Dus we hebben nu de deur op het binnenpleintje opengezet. En een raampje verderop in de gang. Waardoor het dus nu een beetje doortocht. En ik heb het idee dat het wel werkt.
1: Ik voel het.
0: Ja, hè? Dat is lekker. En je hoort het gelukkig niet op de zender, dus dat is ook relaxed. Het enigste is alleen, als je die deur open hebt, we hebben hier een buurtkat. En dat schoot me te binnen, want het is wel eens eerder gebeurd dat de airconditioning het niet deed, een paar jaar geleden. En toen had een collega van ons, die had toen de deuren inderdaad precies zo opengezet en

0: natuurlijk, hè. Maar goed, die kat was er dus onder gekropen. Nou ja, programma gewoon gemaakt door de collega. En uiteindelijk die kat, die was eruit gegaan net toen het alarm erop stond. Dus hij zette het alarm erop. En die kat die vliegt ineens hier door het ding natuurlijk. Dus hij ging gelijk weer af.
1: Oh, dat is niet handig.
0: Nee, dat is toch wel een verhaal voor in de boeken, vind je niet?
1: Ik hoop niet dat hij nu binnenkomt lopen.
0: Ja, dat hoop ik ook niet. Dus ik hou een klein beetje, zou ik zeggen, hou een klein beetje de gang in de gaten of je niet iets ziet lopen. En misschien moeten we zo ook even een rondje doen, even kijken of we het niet de buurtkat vinden.
1: Ik doe mijn best.
0: Dat lijkt me een verstandig plan. Ken je deze remix nog?
1: Ik ken dit zeker.
0: De laatste keer dat ik jou hierop heb zien dansen, ging je aardig los. Hahaha.

0: You Will See. En daarvoor hoorde je The Girls Wanna Have Fun. Ja, weet je nog die tijd dat we in Londen waren?
1: Oh, dat was heel leuk.
0: Dat is denk ik ruim 1,5 jaar geleden nu.
1: Ja, zeker.
0: We waren in Londen en als je in Londen bent, moet je dus altijd even naar de musical, al dus jaren. En dat was een hele leuke musical, namelijk de volgende musical.
1: Mamma Mia.
0: Inderdaad. Jij had hem uitgekozen, aangezien ik niet zo'n musical fan ben en niet zo heel veel verstand ervan heb.
1: En niet zo heel goed Engels kan.
0: Dat precies. Dus Jara had het uitgekozen.
1: Ik maak geen grap. Het eerste nummer begint en hij begint gewoon keihard mee te zingen. En ik denk, de eerste regel van de musical is niet meezingen.
0: Ja, foutje zit in een klein hoekje. Hier hoor je Fool as Fool.

Coco Loco hier op Radio Gouwestad. En wat heerlijk zeg, we zijn weer op de helft van het programma aangekomen. Ja, de tijd gaat hard, dames en heren. En op de helft van het programma zorg ik altijd dat ik een oude klassieker mee neem. En deze keer is dat eentje van DJ Paul Elstak. Ja, een echte happy hardcore plaat uit 1995. Ik hoorde hem toevallig vanochtend op een andere radiozender. En toen dacht ik, ja, die moet toch ook even in Gouwestad gedraaid worden. Of in Gouda gedraaid worden op Gouwestad. Dit is Life is Like a Dance, 1995.

0: Paul Elstak hier op Radio Gouwestad met Life is Like a Dance. Ja, wat vond je ervan? Even ouderwetse hakken.
1: Ja, ik vind het helemaal niks.
0: Nee?
1: Maar jij vindt het leuk.
0: Ja, lekker
1: dus dan
0: man.
1: Is het leuk.
0: Even lekker rammen. Bam, bam, bam, bam, bam. We gaan de komende nummers even iets meer gas geven dan we normaal gesproken doen. Ik heb namelijk een ander nummertje meegenomen om een beetje in de jaren 90 te blijven. Vind je dit ook lekker, Jaar?
1: Heerlijk.
0: Ik hou je een beetje wakker, want ik zie je gapen.
1: Nou.

wat lekker zeg. Heerlijke, harde, stijle hero op Radio Gouwestad. Totaal iets anders dan wat je normaal gesproken gewend bent. Elke woensdagavond hier op Gouwestad te horen in het programma Nightflow. Je kan het altijd nog terugluisteren via de website.

0: Oh, wat lekker zeg. Heerlijke harde stijlen. Hier op Radio Gouwestad. Jaar is er nog steeds bij. Niet aan je microfoon zitten, joh. Want ja, dan gaat hij zo lekker kraken.
1: Ik hoor jou helemaal niet.
0: Oh, dan moet je wat harder zetten.
1: Nou, ik denk dat mijn koptelefoon een beetje kapot is.
0: Oh, dat is vervelend.
1: Ja, ik hoor jou alleen links.
0: Oh, nou, dan is hij hoogstwaarschijnlijk kapot, toch? Gaan we dat zo even fixen.
1: Je bent weer.
0: Sorry hoor. Soms heb je wel eens van die nummers waarvan je dan ineens aan herinnerd wordt dat ze nog bestaan. Zo hadden wij dat ook afgelopen vrijdag. Vrijdag was een speciale dag, ja, vertel. Hebben we die dag? Laten we beginnen met het begin. Hoe is die dag begonnen?
1: Wij liepen, ik denk, iets meer dan een maand geleden hier weg. En toen zei Troy tegen mij, wij gaan 10 juli uit eten. Toen zei ik, nou ja, gezellig.
0: Laten we dat doen.
1: Leuk. En uiteindelijk had hij dus ook de hele dag vrij en ik ook. Dus wij gingen naar de Westfield Mall om wat leuke dingetjes te kopen.
0: Ja, precies. En op die route, die kant uit, we gaan zo meteen meer vertellen over deze dag, hoor. Dus blijf vooral eventjes hangen nog tot de late uurtjes.
1: Graag.
0: Maar uiteindelijk rijden wij in die auto. We rijden ongeveer bij Moordrecht richting de A12, zeg maar. We zijn binnen doorgegaan. Dus we gingen, zeg maar, langs over de Moordrechtboog. En we rijden daar zo. En er komt ineens een nummer. Wordt ingestart door de radio-dj.
1: Dat was jij.
0: Dat was ik op dat moment. En dat nummer, dat deed ons allebei herdenken van, oh ja, weet je dit nummer nog? We hadden een heel leuk moment. En Yara zei, ik ken hem namelijk van
1: Jagged Little Pill. Dat is een album en uiteindelijk verwerkt naar een musical, uiteraard.
0: Ja, en ik herkende hem gewoon omdat ik hem een keertje ergens gehoord had. En toen dacht ik van, ja, dit is gewoon een heerlijke plaat, toch?
1: Zeker.
0: Dus ik dacht, aangezien je er vandaag na een lange tijd weer bij bent, ga ik hem voor je draaien. Hier is Uninvited.

0: Ja, soms heb je wel eens van die nummers waarvan je denkt van, oh ja, deze. Nou, dit was er zo eentje. Uninvited van Free Mansums. Hier op Radio Gouwestad. Ja, en hoe kwamen we erachter dat dit zo'n nummer was waarvan we dachten van, oh ja.
1: Wat we toen deden.
0: Ja, hoe zag die dag eruit? Zeg maar, hoe zijn we hierop gekomen? Ga verder met je verhaal.
1: Nou, we gingen eerst... Begin
0: even weer...
1: Oh, sorry. Even
0: ik ga je even leren hoe je radio moet maken, hoor.
1: Nee,
0: sorry.
1: Is goed.
0: Maar dan begin je weer eventjes met wat je voor dit nummer hebt gezegd.
1: Ja.
0: Even een kleine samenvatting.
1: Oké. Nou, wij...
0: Afgelopen vrijdag.
1: Afgelopen vrijdag gingen wij naar...
0: Hou het kort, hè. Mand.
1: Mal. om wat kleren te halen voor mij en voor Troy. En,
0: we gingen 's avonds uit eten.
1: Ja, om nog wat leuks te vinden eventueel. Inderdaad, voor die avond. Omdat we samen uit eten gingen. En wij kwamen thuis. En we hebben eigenlijk vooral op de bank gelegen. Omdat we toch best moe waren.
0: Ja, het was natuurlijk ook gigantisch warm.
1: Het was echt heel heet. En wij gaan uit eten. Nou, hartstikke leuk, hartstikke lekker. En daarna zegt Troy tegen mij... Zullen wij anders een rondje lopen om ons eten even te laten zakken?
0: Nou. We zijn uit eten geweest trouwens hier op de markt bij Centraal.
1: En,
0: dus ik dacht, en de auto was geparkeerd op Klein-Amerika. Dus ik zei van joh, misschien is het leuk als we even een rondje gaan lopen. Dat we via de Kleiwegbrug teruglopen. Dan kan het eten even een beetje zakken.
1: Nou, dat ik al dacht... Troy die loopt nooit. Echt alleen op werk.
0: Ja.
1: Maar die wil verder eigenlijk nooit lopen. Dus ik had zoiets van, nou ja, prima, weet je, het zal wel leuk zijn. En wij lopen mijn straat in en mijn lamellen zijn dicht bij mijn huis. Nou,
0: ja.
1: En dat is ook nooit het geval.
0: Nee, die staan eigenlijk dag en nacht open.
1: Ja, of in ieder geval op een kiertje of iets, maar nooit helemaal dicht. En toen dacht ik...
0: Ha?
1: Huh? Wat is hier nu aan de hand?
0: Nee, normaal gesproken doe je altijd ha.
1: Ha? Huh? En Troy doet de deur voor mij open. En ik zie mijn broers staan. En die lachen nog een beetje van... ha, ha, ha, ha. En die knallen zo twee confettikanonnen af. En toen stonden er allemaal vrienden en familie in de woonkamer... voor een surprise feestje voor mij.
0: Ja, dat is toch
1: dat
0: lief.
1: Dat was heel lief. Dus met valse bedoelingen heb ik een hele leuke dag gehad. Het was oprecht heel gezellig. En toen had ik nog een feestje 's avonds.
0: Kijk, hartstikke leuk. Wat voor surprise party was het? Waar was het voor?
1: Ik word over maandje 21.
0: Hoe oud zei je dat je werd?
1: 21.
0: Oei. Wat een leeftijd zeg.
1: Ja,
0: dan word je echt oud.
1: Ja, echt oud.
0: Ik denk niet dat je dan nog welkom bent in dit wat jongere programma.
1: Oh. Nou, oké, dan niet.
0: Maar voor jou wil ik best een uitzondering maken hoor. Just to be good for me.

0: En wat is de tijd gevlogen, zeg.
1: Bizar.
0: Echt bizar snel. Zo'n uurtje is echt zo voorbij. Je kan elke woensdagavond luisteren en je kan ook op zaterdag nog de herhaling horen tussen 10 en 11. En op woensdagavond altijd van 9 tot 10. Ja, ik wil je bedanken voor het komen. Hopelijk spreken we elkaar snel weer. Vind je dat ook niet? Oh, sorry, ik had je microfoon dicht staan. Zag je? Sorry.
1: Was ik nou...
0: Nou, we gaan lekker snel naar huis. Tot volgende week!
1: Doei!

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nou krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm. Vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnwaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een goedenavond en hartelijk welkom op de donderdagavondprogramma van Gouwestad Radio. Met van 7 tot 8 uur folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. De techniek vanavond wordt verzorgd door John Goedkoop. En ik heb vanavond 3 cd's bij me, plus nog een live track uit het verleden. En de eerste cd die we gaan draaien is er eentje van een jonge Ierse zangeres. Niamh Burry heet ze. En het album wat ze gemaakt heeft, dus haar debuutalbum, Yellow Roses. En de tekst die ik erbij gekregen heb, gaat niet over de muzieknummers, maar meer over het album zelf, is dat het een niet erg traditioneel album is, terwijl de nummers die allemaal door Niamh Burry zijn geschreven wel heel erg gebaseerd zijn op de traditionele Ierse muziek. Maar het album begint, hoe vaker je ernaar luistert en hoe meer je een nummertje ervan gehoord hebt, toch wel heel erg interessant te klinken. En dat is natuurlijk heel erg prettig om te lezen dat een ander dat ook vindt. Want ik kan het daar alleen maar helemaal mee eens zijn. Het nummer waar u net naar luisterde was getiteld Who Am I To Tell Him? En ja, daar kan je natuurlijk afvragen, wie ben ik om het hem te vertellen? Ja goed, wat zou je hem willen vertellen? Wat moet je hem vertellen? Allemaal van die discutabele dingetjes. Volgende nummer is in ieder geval wat positiever, denk ik. Vooral als je Adam heet. Want het nummer is getiteld Lovely Adam.

Veel van de nummers die ik van dit album gekozen heb zijn wat langzamere nummers, zoals ook dit Lovely Adam. Maar het neemt niet weg dat er ook een paar tempo nummers op staan, maar het zijn allemaal toch wat onder het normale tempo, dus wat, toch wat rustiger wat betreft het tempo. Maar het album is ontzettend mooi om naar te luisteren. En dat heeft ook... Sorry, mijn stem is een beetje dus door de verkoudheid niet wat die hoort te zijn. De begeleiding in het album is hoofdzakelijk akoestische gitaar. Daarnaast een beetje strijkers, harp en bas. En daarmee zijn de songs van deze Ierse muzikanten lekker ingekleurd. En dat betekent dat luisteren naar die muziek is dus ook gewoon een hele verademing. Als je dus het gestamp van vandaag de dag op de radio vaak hoort, is dit echt een hele verademing. Het enige wat jammer is, dat het is wel weer een cd waar een boekje bij zit. Maar ik heb het boekje net aan John Goedkoop laten zien. En die moest zijn bril afzetten en dan die hele kleine lettertjes stuk voor stuk gaan analyseren. Want ze zijn zo onvoorstelbaar klein. Ik denk dat de tekst geschreven is met letters die een millimeter groot zijn. En dat red ik niet meer. Dus ik zou heel erg graag wat willen vertellen over de cd. Maar dat lukt me gewoon niet, omdat de teksten veel te klein zijn. Volgende nummer heb ik in ieder geval wel de titel van meegekregen. En dat is voor mij de hoofdstad van Hongarije, Boedapest.

Een nummer met Budapest als onderwerp. En ook in de titel is het genoemd gewoon Budapest. Nummer wat betreft mij. Het nummer waar hij de stem van Neve Burry het best tot zijn recht komt. Fantastisch hoe die meid klinkt. En ik hoop nog veel meer van haar te gaan horen in de toekomst. Nabij of verre toekomst. Maakt me niet uit als ze maar muziek maar blijft maken. Laatste nummer van het album wil ik graag weer laten horen. Dat is een rustige. Dat zou je sowieso uit de titel af kunnen leiden. Want het is getiteld The Ballad of Margaret Reed. En wie Margaret Reed is, nogmaals, ik heb geen informatie uit dat boekje kunnen halen. Want die lettertjes zijn veel te klein voor deze oude man. Dat lukt me niet meer.

En tot zover het album Yellow Roses van Niamh Berry. We gaan naar een ander gedeelte van het Verenigd Koninkrijk. We gaan naar Schotland. Komen een zangeres tegen, een alternatieve singer-songwriter. Ze komt uit Glasgow. Ze is genaamd Bess Malcolm. Ze heeft in 2024 een album uitgebracht, Folk Moses. En eigenlijk is het niet echt een album. Het is meer een autobiografisch verhaal in drie actes. Want afwisselend worden de nummers gesproken en nummers gezongen. En we draaien track 18 van die cd en dat betekent de jeugd en de middelbare leeftijd. We gaan naar de periode dat ze dus eigenlijk de adolescent al is. En ze heeft daar een nummer geschreven, althans ze heeft het nummer overgenomen van Dick Cochran. Die heeft het geschreven, Come Geese and Sing. En wat dat nou precies betekent, dat Schots ben ik ook niet helemaal duidelijk.

0: Zo, dat was hem dan, Beth Malcolm met Come Gnize Sang. En dat allemaal van het album Folk Moses. We hebben daar een aantal maanden geleden al een keer heel wat tracks van gedraaid. Want het is best een interessant album om naar te luisteren. Zijn we toegekomen aan de live track voor vanavond. En dat is van een Nederlandse artiest. Een man, de enige man vanavond die het voorgrond treedt. Zijn naam is Ad van der Veen. Maakt nog steeds regelmatig albums. En die heel erg veel aftrek vinden. Ook zijn concerten vinden heel erg veel bezoekers. En van deze man hebben we een concert opgenomen op 22 oktober 2004. En dat was in de Scrumpy Pub in Wateringen. Het concert was georganiseerd door de Wateringse Volksstichting. Helaas bestaat het niet meer, maar we kunnen nog wel genieten van gedeeltes van die concerten. Vanavond dus Ad van der Veen. Iets meer dan 24 minuten. Geniet er maar van.
1: Kom aan, Ad, play your balls off.

Dank u wel. Dat liedje dat komt van een cd uit 1997. En onlangs, liedjes hebben zo hun eigen leven, merk ik wel eens. Onlangs had ik eens een keer een liedje wat opgepikt werd op een plaat van Universal, Warner Brothers, grote platenmaatschappij. En die zette ineens een nummer op, een compilatie. The Best of the Singer-Songwriters. En voor je het weet heb ik een gouden plaat aan de muur hangen, zeg. Ik kan er niks aan doen. Er stond ook Bob Dylan op en Paul Simon en weet ik wat, maar ik heb hem meegelift. Nou, en dit liedje dat staat dus nu weer op een compilatie, hoe heet het? The Best of Acoustic of zo. Dus ik hoop dat de tweede er gauw naast komt.

Ik heb niet zo heel veel van die vrolijke liedjes. Vanwege, ik weet ook niet hoe dat komt. Misschien ben ik al niet zo vaak vrolijk. En als ik het ben, heb ik al wat beters te doen dan een liedje maken. Dus ik denk dat het daar ongeveer op neerkomt. Maar ik heb wel een liedje, een love song. It's for all you happy lovers out here tonight. Ik zie het een beetje als een loterij. En je kan mazzel hebben, je kan pech hebben. En er is heel weinig wat je er zelf aan kan doen. Ik bedoel, als je nou zegt van, weet je, heb je een beetje controle over op wie je verliefd wordt, of wie er verliefd op jou wordt. Ik geen moer. Dus het overkomt je of niet. En ik heb jarenlang stapels miserable love songs gemaakt, tot het punt dat het mijn neus uitkwam. Ik dacht van, gaat het nog ooit ergens anders over? Ik stop ermee. En dat heb ik ook een tijdje gedaan. Ik ben nu zowat 15 jaar getrouwd en redelijk gelukkig dat me dit nog overkomt. En ik heb het niet aan mezelf te danken. Ik zou het werkelijk niet weten. Het enige wat ik kan doen is eerlijk zijn over zoveel mogelijk dingen. Ik denk dat dat het meeste is wat iedereen kan doen. En de rest moet je mazzel hebben. Tell me if I'm wrong. Dit heet Lottery of Love.

Thank you, Val. Niet alleen in de muziek geloof ik, maar wat ik merk omdat ik in de muziek zit, niet zozeer in de muziekbusiness, maar wel in de muziek, is dat mensen graag en snel vergelijken en het ook heel vaak daarbij houden. Dus ik lijk op Neil Young en that's it. Klopt. En ik denk dat ik heel veel invloeden heb van Neil Young. En ik denk dat ik heel veel andere invloeden ook heb die op de een of andere manier wat minder hoorbaar zijn. Ik doe over het algemeen niet mijn best om een copycat te zijn. Maar ik heb wel eens met recensies en dat soort dingen, vind ik het wel eens een beetje jammer dat ze niet verder kijken dan een vergelijking. Hoewel die hele business gaat op vergelijking en ik kan ook niet echt mee zitten. Alleen ik heb op een gegeven moment wel de noodzaak gevoeld om een liedje te maken. Het heet Wannabe. Oké, here we go.

Dat was hem dan Ad van der Veen met een live concert gedeeltelijk opgenomen in Wateringen. Je hebt er al vaker van gedraaid, maar dat neemt niet weg dat het steeds leuker blijft om naar te luisteren. We gaan zo afsluiten in het programma, maar voordat ik dat ga doen, eventjes een oproep. Want we zijn toch op het ogenblik in een periode aangekomen dat een van onze technici heeft afscheid genomen van dit programma. En dat betekent dat we op het ogenblik heel erg druk op zoek zijn naar een nieuwe technicus die ons technisch wil komen ondersteunen op de donderdagavond, 1 of 2 keer in de maand. Dus zeg je van, nou, het lijkt me misschien wel aardig om wat is in ieder geval te komen kijken wat het allemaal inhoudt. Meld je dan eventjes aan op a.dekker@wolmail.nl. Het wordt zeer gewaardeerd, zowel door Marcel als door mij. Marcel zit natuurlijk klaar voor het programma Blues Power. En ik ga eruit met het bedanken van John Goedkoop voor de techniek van vanavond. En we draaien een nummer via Vai de Polkas. En dat is een Spaans nummer van het album Alma de Buxo. En dat is gemaakt door de gaita-speelster Susanna Sevana. Mensen, bedankt voor het luisteren. Een heel mooi weekend. Slaap goed. En wat mij betreft graag tot volgende week. Dag.

0: Doral Megens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. Op 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer. Vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon. Alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer vannacht blijft droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag vrij zonnig, maar in het noorden ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.